de vlammen, ondersteuning van blushelikopters en een aantal Franse brandweerlieden. Het weer, her en der nog kans op regen bij 13 tot 17 graden en een matige westen tot noordwestenwind. Overdag begint bewolkt met 's middags zonnige periode en kans op een buitje bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Strakke zet de tijd op 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Op dit moment werkt Syrië aan een veiligheidsakkoord met Israël met meerdere landen. Dat zei president al-Sharaa in een interview met de zender Al Jazeera. Volgens hem moet die overeenkomst de weg vrijmaken voor een bredere vrede in de regio. Al-Sharaa benadrukt wel dat Syrië daarbij aanspraak blijft maken op de al sinds 1973 door Israël bezette Golanhoogte. Maar de hardliners in Israël willen niet wijken. Al sinds het aantreden van al-Sharaa voert Israël geregeld aanvallen uit in het zuiden van Syrië. Op het Spaanse vakantieeiland Mallorca hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen het massatoerisme. Volgens de politie gingen in de hoofdstad Palma zo'n 25.000 mensen de straat op. De demonstranten zeggen dat de vele toeristen op Mallorca zorgen voor woningnood, afval, files en geluidsoverlast. Ze pleiten daarom voor een beperking van het aantal bezoekers aan het Baleareneiland. De komende weken is het de periode met de meeste vakantiegangers op Mallorca en de inwoners zijn het nu zat. De politie van de Duitse hoofdstad Berlijn heeft de witte bestelbus weggehaald die gebruikt is bij de aanslag tijdens Pride gisteravond. De man reed in die bus op feestende Pride-gangers in. Hij doodde daarbij 1 persoon en verwondde nog 29 anderen. De 21-jarige verdachte sloeg op de vlucht, maar kon na een klopjacht worden opgespoord en is door agenten doodgeschoten. De aanslag in Berlijn geldt als terroristische daad. De verdachte was een al eerder veroordeelde aanhanger van IS. En natuurbranden in de Belgische provincie Namen hebben meerdere hectares bos verwoest. Bij Gerdien, op de grens met Frankrijk, gingen 7 hectare in vlammen op en bij Furvoos nog eens 2 hectare. Inmiddels zijn die branden wel onder controle, maar de brandweer zegt nog dagen bezig te zijn met nablussen. Hij kwam bij de bestrijding van de vlammen ondersteuning van blushelikopters en een aantal Franse brandweerlieden. Het weer, her en der nog kans op regen bij 13 tot 17 graden en een matige westen tot noordwestenwind. Overdag begint bewolkt met 's middags zonnige periode en kans op een buitje bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Café Brakke zet de tijd op 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Op dit moment werkt Syrië aan een veiligheidsakkoord met Israël met meerdere landen. Dat zei president al-Sharaa in een interview met de zender Al Jazeera. Volgens hem moet die overeenkomst de weg vrijmaken voor een bredere vrede in de regio. Al-Sharaa benadrukt wel dat Syrië daarbij aanspraak blijft maken op de al sinds 1973 door Israël bezette Golanhoogte. Maar de hardliners in Israël willen niet wijken. Al sinds het aantreden van al-Sharaa voert Israël geregeld aanvallen uit in het zuiden van Syrië. Op het Spaanse vakantieeiland Mallorca hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen het massatoerisme. Volgens de politie gingen in de hoofdstad Palma zo'n 25.000 mensen de straat op. De demonstranten zeggen dat de vele toeristen op Mallorca zorgen voor woningnood, afval, files en geluidsoverlast. Ze pleiten daarom voor een beperking van het aantal bezoekers aan het Baleareneiland. De komende weken is het de periode met de meeste vakantiegangers op Mallorca en de inwoners zijn het nu zat. De politie van de Duitse hoofdstad Berlijn heeft de witte bestelbus weggehaald die gebruikt is bij de aanslag tijdens Pride gisteravond. Een man reed in die bus op feestende Pride-gangers in. Hij doodde daarbij 1 persoon en verwondde nog 29 anderen. De 21-jarige verdachte sloeg op de vlucht, maar kon na een klopjacht worden opgespoord en is door agenten doodgeschoten. De aanslag in Berlijn geldt als terroristische daad. De verdachte was een al eerder veroordeelde aanhanger van IS. En natuurbranden in de Belgische provincie Namen hebben meerdere hectares bos verwoest. Bij Gerdien, op de grens met Frankrijk, gingen 7 hectare in vlammen op en bij Furvoos nog eens 2 hectare. Inmiddels zijn die branden wel onder controle, maar de brandweer zegt nog dagen bezig te zijn met nablussen. Hij kwam bij de bestrijding van de vlammen ondersteuning van blushelikopters en een aantal Franse brandweerlieden. Het weer, her en der nog kans op regen bij 13 tot 17 graden en een matige westen tot noordwestenwind. Overdag begint bewolkt met 's middags zonnige periode en kans op een buitje bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Op dit moment werkt Syrië aan een veiligheidsakkoord met Israël met meerdere landen. Dat zei president al-Shara in een interview met de zender Al Jazeera. Volgens hem moet die overeenkomst de weg vrijmaken voor een bredere vrede in de regio. Al-Shara benadrukt wel dat Syrië daarbij aanspraak blijft maken op de al sinds 1973 door Israël bezette Golanhoogte. Maar de hardliners in Israël willen niet wijken. Al sinds het aantreden van al-Shara voert Israël geregeld aanvallen uit in het zuiden van Syrië. Op het Spaanse vakantieeiland Mallorca hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen het massatoerisme. Volgens de politie gingen in de hoofdstad Palma zo'n 25.000 mensen de straat op. De demonstranten zeggen dat de vele toeristen op Mallorca zorgen voor woningnood, afval, files en geluidsoverlast. Ze pleiten daarom voor een beperking van het aantal bezoekers aan het Baleareneiland. De komende weken is het de periode met de meeste vakantiegangers op Mallorca en de inwoners zijn het nu zat. De politie van de Duitse hoofdstad Berlijn heeft de witte bestelbus weggehaald die gebruikt is bij de aanslag tijdens Pride gisteravond. De man reed in die bus op feestende Pride-gangers in. Hij doodde daarbij 1 persoon en verwondde nog 29 anderen. De 21-jarige verdachte sloeg op de vlucht, maar kon na een klopjacht worden opgespoord en is door agenten doodgeschoten. De aanslag in Berlijn geldt als terroristische daad. De verdachte was een al eerder veroordeelde aanhanger van IS. En natuurbranden in de Belgische provincie Namen hebben meerdere hectares bos verwoest. Bij Gerdien, op de grens met Frankrijk, gingen 7 hectare in vlammen op en bij Furvoos nog eens 2 hectare. Inmiddels zijn die branden wel onder controle, maar de brandweer zegt nog dagen bezig te zijn met nablussen. Hij kwam bij de bestrijding van de vlammen ondersteuning van blushelikopters en een aantal Franse brandweerlieden. Het weer, her en der nog kans op regen bij 13 tot 17 graden en een matige westen tot noordwestenwind. Overdag begint bewolkt met 's middags zonnige periode en kans op een buitje bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Café Drakke zet de tijd op 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. In Sappemeer in Groningen is gisteravond rond 7 uur een lichte aardbeving gevoeld. Volgens het KNMI had de beving een kracht van 1,6. Het epicentrum lag op 3 kilometer diepte. Dit type aardbeving is vermoedelijk veroorzaakt door de gaswinning in het gebied. Hoewel die 2 jaar geleden al is stilgelegd, blijft er in de provincie Groningen de komende decennia kans op aardbevingen. Bij het Homo-monument in Amsterdam is morgen een herdenking om steun te betuigen aan de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn. Tijdens het evenement reed een bestelbus in op de menigte bij de Potsdamer Platz. Er vielen 1 dode en 29 gewonden. De 21-jarige vermoedelijke dader is doodgeschoten toen hij met een mes op de politie afrende. Op dit moment is in Amsterdam de World Pride aan de gang, waar honderdduizenden deelnemers op af zijn gekomen. De gevechtspauze tussen de VS en Iran zorgt voor flink lagere olieprijzen. De prijs voor een vat Brent-olie in het Midden-Oosten daalde 6% tot rond de $91 per vat. De gevechtspauze volgt op bijna 2 weken aanvallen over en weer tussen de Amerikanen en Iran. Het Pentagon legde afgelopen vrijdagavond de aanvallen stil om meer tijd te nemen voor diplomatie en om het eigen wapenarsenaal te sparen. Als reactie heeft ook Iran de aanvallen op Amerikaanse bases opgeschort. Veel animo voor universitaire lerarenopleidingen. Het voorbije collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. En dat is goed nieuws om iets te doen aan het lerarentekort. Met zo'n opleiding op zak mogen afgestudeerden in het basis- en voortgezet onderwijs voor de klas staan. Vooral de 1-jarige masters zijn populair. Daar waren ruim 21% meer inschrijvingen. Universiteiten hebben de voorbije tijd vol ingezet op universitaire lerarenopleidingen. En er zijn ook veel opties voor zij-instromers die voor de klas willen staan. Het weer wisselt bewolkt met buien bij een matige westenwind. Het wordt tussen de 20 en 24 graden. Tot zover het radionieuws op RTL.

0: Drakke zet de tijd op 7 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. In Sappemeer in Groningen is gisteravond rond 7 uur een lichte aardbeving gevoeld. Volgens het KNMI had de beving een kracht van 1,6. Het epicentrum lag op 3 kilometer diepte. Dit type aardbeving is vermoedelijk veroorzaakt door de gaswinning in het gebied. Hoewel die 2 jaar geleden al is stilgelegd, blijft er in de provincie Groningen de komende decennia kans op aardbevingen. Bij het Homo-monument in Amsterdam is morgen een herdenking om steun te betuigen aan de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn. Tijdens het evenement reed een bestelbus in op de menigte bij de Potsdamer Platz. Er vielen 1 dode en 29 gewonden. De 21-jarige vermoedelijke dader is doodgeschoten toen hij met een mes op de politie afrende. Op dit moment is in Amsterdam de World Pride aan de gang, waar honderdduizenden deelnemers op af zijn gekomen. De gevechtspauze tussen de VS en Iran zorgt voor flink lagere olieprijzen. De prijs voor een vat Brent-olie in het Midden-Oosten daalde 6% tot rond de $91 per vat. De gevechtspauze volgt op bijna 2 weken aanvallen over en weer tussen de Amerikanen en Iran. Het Pentagon legde afgelopen vrijdagavond de aanvallen stil om meer tijd te nemen voor diplomatie en om het eigen wapenarsenaal te sparen. Als reactie heeft ook Iran de aanvallen op Amerikaanse bases opgeschort. Veel animo voor universitaire lerarenopleidingen. Het voorbije collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. En dat is goed nieuws om iets te doen aan het lerarentekort. Met zo'n opleiding op zak mogen afgestudeerden in het basis- en voortgezet onderwijs voor de klas staan. Vooral de 1-jarige masters zijn populair. Daar waren ruim 21% meer inschrijvingen. Universiteiten hebben de voorbije tijd vol ingezet op universitaire lerarenopleidingen. En er zijn ook veel opties voor zij-instromers die voor de klas willen staan. Het weer wisselt bewolkt met buien bij een matige westenwind. Het wordt tussen de 20 en 24 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Kim Broens.
2: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
3: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartjecentrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
4: Halal Centrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
3: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
5: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.

Ed Sheeran en Sapphire en daarvoor One Republic en Counting Stars. En Alanis, ja, ze was in Nederland. Ze gaf 1 concert in Europa en dat was in Nederland. In Den Haag, om precies te zijn. Ik was er niet bij. En daar heb ik spijt van. Als ze weer een keer komt, dan zorg ik dat ik erbij ben. Want de muziek van Alanis, ja, we kunnen ze allemaal meezingen. Dit is Ironic.

0: zou het toch zijn met The Outcast. Ze hadden een hele grote hit, Hey Ya, in 2003. En daarna hadden ze nog een paar kleine bescheidere hitjes. Maar we hebben al heel lang niks meer van ze gehoord. Je hoorde daarvoor Alanis Morissette en dit zijn Dire Straits. En So Far Away, die hoor je niet zo heel erg vaak. Dus die krijgt vanochtend, omdat het kan, het stempel.
1: Bijna vergeten.
0: Maar god, het zijn wel Dire Straits. Hè? Dus ergens zit die nog wel in je geheugen. Zometeen 20 minuten hits op een rij met daarin onder andere James Morrison, Freiheit en ook De Bauza komen daarin voorbij. Maar eerst even bijgepraat worden over het laatste nieuws.

0: Broodje, krummeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
1: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boorden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid. Volgens uniek recept. Met één

Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. In Sappemeer in Groningen is gisteravond rond 7 uur een lichte aardbeving gevoeld. Volgens het KNMI had de beving een kracht van 1,6. Het epicentrum lag op 3 kilometer diepte. Bij het homomonument in Amsterdam is morgen een herdenking om steun te betuigen aan de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn. Tijdens het evenement reed een bestelbus in op de menigte bij de Potsdamer Platz. Er vielen 1 dode en 29 gewonden. De gevechtspauze tussen de VS en Iran zorgt voor flink lagere olieprijzen. De prijs voor een vat Brent-olie in het Midden-Oosten daalde 6% tot rond de $91 per vat. Veel animo voor universitaire lerarenopleidingen. Het voorbije collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. En dat is goed nieuws om iets te doen aan het lerarentekort. Het weer wisselt bewolkt met buien bij een matige westenwind. Het wordt tussen de 20 en 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Park.

whistle meefluiten mocht. En zij maakte een einde aan 20 minuten. Of hij maakte een einde aan 20 minuten. Hits op een rij. Je hoort ook nog Elise, De Bauza, Vrijheid en James Morrison. En dit is Dotan met Hungry. En het is vroeg, hè? Het is ontbijttijd. Ik heb honger.

Steven en Caitlin Aragon, I Run. En daarmee is er een eind gekomen aan deze Kim staat op van maandag 27 juli. Morgen ben ik er weer. Met een hele nieuwe Kim staat op van 7 tot 8 om lekker je ochtend mee te beginnen. Hier samen op RTW Parkstad. De laatste die ik voor je heb is van London Beer 1992 en heet You Bring On The Sun.

0: Kom binnen.
1: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
0: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
1: Rockmart in Kerkrade, zei je?
0: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
3: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
4: Ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
3: Nee, je hebt niet goed gekeken.
4: Ik had al lang beschadigd met Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
3: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
4: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
5: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
3: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
6: Ben jij er vanavond bij? Want kienen bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1.500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint Hubertus, Stichting Brugge van Vriendschap en Kakertse Boys. Mindy Kienen. Dat is gewoon leuk.
5: Bij Taxi Centrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
7: Café Drakke zet de tijd op 8 uur.
8: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. 2 doden en 5 gewonden bij een schietpartij in Seattle in de Amerikaanse staat Washington. Het gebeurde tijdens een foodfestival. 2 verdachten zijn aangehouden. Rond 6 uur lokale tijd gisteravond werden schoten gehoord en brak paniek uit. Over de identiteit van de 2 doden is nog niets bekendgemaakt. Het foodfestival in Seattle wordt sinds 1982 gehouden en trekt jaarlijks zo'n 350.000 bezoekers. Over de verdachten of over een motief van de schutters is nog niets bekend. Oekraïne heeft vannacht de Russische grensstad Belgorod bestookt met drones. Volgens de regionale autoriteiten zijn er 12 mensen gewond geraakt. Er brak onder meer brand uit in een wooncomplex en ruim 15 auto's vlogen in brand. De Oekraïnse luchtaanvallen troffen ook de plaats Rostov-on-Don in Zuid-Rusland. Dat is een belangrijk exportcentrum aan de Zee van Azov. Bij die aanval vielen 2 doden. In Eindhoven is vannacht opnieuw een auto in brand gestoken. Het is al de 4e keer in korte tijd dat dat gebeurde. Ondanks dat de brandweer snel ter plaatse was, moet de auto als verloren worden beschouwd. Afgelopen weekend vonden ook al andere autobranden plaats in 2 Eindhovense woonwijken. Bewoners waren daardoor al extra alert. De politie doet onderzoek naar de brandstichtingen. In de provincie Groningen is gisteravond een lichte aardbeving gevoeld. De beving bij Sappemeer had een kracht van 1,6 en het epicentrum lag op 3 kilometer diepte. Dit type aardbeving is vermoedelijk veroorzaakt door de inmiddels stilgelegde gaswinning in het gebied. In de provincie Groningen wordt al 2 jaar niet meer naar gas geboord, maar de kans op aardbevingen blijft de komende decennia nog bestaan. Het weer wisselt bewolkt met buien bij een matige westenwind. Het wordt tussen de 20 en 24 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
7: Zometeen op RTV Parkstad. Rini van Breugel. Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
9: Komt het oog wel ook wat.
7: Audiofrenzy.nl.
10: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. zoals bij de Brunch Cruise.

0: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
1: Wil jij naar een sfeervolle voetbalwedstrijd in de Duitse Bundesliga? Of een heel

0: staat, Morris Sportreizen brengt je met een luxe touringcar op pole position. Kleinschalig, persoonlijk en scherp geprijsd. Kijk snel op morris.nl. Dat is met dubbele R, dubbele Z.
1: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
0: Score nu je geheel verzorgde trip naar een voetbalwedstrijd in de Bundesliga met Morris Sportreizen. Kijk snel op morris.nl met dubbele R en dubbele Z.
2: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
3: Ah!
2: Of zo?
3: Ik snap hier niks van.
2: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: op tritonmarketing.nl.
1: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde, in de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo, attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Dani Silvia Party en Familiefotografie in Kerkrade. En Smith's Phone, de mobiele telecomshop in het shoppingcenter te Gangelt.

0: Lekker terug naar de jaren 90. Volgens mij was het zelfs 80s. I promise myself. Nick Kimmen bij RTV Parkstad.
1: Rini van Beugel.
0: Hele goede ochtend. Een beetje rammel aan mijn koptelefoon. Die klinkt niet zoals je normaal moet klinken. Oké, nou, los ze wel op. Wat heb ik voor je klaarstaan vandaag? Nou, net hoorde je nog Dimitri Vegas en Like Mike, David Guetta, Afro Bros en Akon in She Knows. En verderop in dit uur heb ik Caro Emerald voor je klaarstaan. Gigi Perez, You Too. Travis McCoy samen met Bruno Mars. We doen ook nog een blokje 20 minuten hits op in rij. En het volgende uur doen we de maxi-single of mixing maandag track. Als je een remix wilt horen of een lange versie van een bepaalde track, laat het mij even weten via de app van RTV Parkstad. Dan komt dat helemaal goed. En wat heb ik nog meer voor je klaarstaan? Shakira, Burna Boy, dat liedje van het voetballen, die hoor je nu. Oh.

videoclip van Gigi Perez. Van een tijdje terug de Sailor Song hoorde en zag je bij RTV Park zat. En Zangled Up van Caro Emerald zat daar dan mee voor. Dit is jouw RTV Park zat met jouw hits, jouw nieuws. En een van die hits

0: Stop en Breugelvrij.
1: RTV Parkstad.
2: En in die 20 minuten hits op in rij. Non-stop en Breugelvrij hoor je de volgende tracks. I Won't Give Up. All Right, American Girls, Closer. Oh, het wordt weer krap, zie ik. En Friends. Dat zijn de tracks die je zo meteen hoort na de hoofdpunten van het nieuws.
3: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio. Is wat u ook wilt.
1: Ja.
3: Adverteer vandaag nog op RTV Parkstad en schreeuw het van de daken met uw bedrijf of instelling. Mail voor informatie naar sales@rtvparkstad.
4: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
5: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
4: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
6: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
7: Een deel van de Ferrypassage in het centrum van Kerkrade is tijdelijk afgezet vanwege losse betonplaten aan het pand van de HEMA. De gemeente heeft de afzetting donderdag uit voorzorg geplaatst om de veiligheid van bezoekers en voorbijgangers te waarborgen. De doorgang door de passage blijft wel open en ook de hub, waar tijdens het Wereldmuziekconcours verschillende activiteiten plaatsvinden, blijft bereikbaar. Hoe de betonplaten zijn losgeraakt is nog niet bekend. Ook is onduidelijk hoe lang de afzetting blijft staan. Bij het Wereldmuziekconcours in Kerkrade draaide deze week niet alleen om muziek, maar ook om bijzondere vriendschappen. Vrijwilligers namen donderdag emotioneel afscheid van de Thaise Benjama Band, die al sinds 1993 een hechte band heeft met Kerkrade. De muzikanten wonnen een gouden medaille, maar maakten volgens betrokkenen vooral indruk met hun dankbaarheid en warme contacten met de lokale gemeenschap. Het afscheid onderstreepte volgens vrijwilligers waar het WMC al decennia lang voor staat, muziek als verbindende kracht tussen mensen en culturen. Een spoeddebat over het rapport van het Huis van Klokkenluiders in Kerkrade lijkt voorlopig onzeker. Grootste coalitiepartij Burgerbelangen ziet geen noodzaak om de gemeenteraad tijdens het zomerreces bijeen te roepen en wil het rapport pas in de reguliere raadsvergadering van begin oktober bespreken. Ook de oudere partij vindt het nog te vroeg voor een oordeel. De SP had juist om een spoeddebat gevraagd en wil onder meer excuses voor klokkenluider Erik Schaufeli. Of er voldoende politieke steun is voor een extra raadsvergadering is nog onduidelijk. Bij een controle van 16 panden aan de Hoofdstraat in Hoensbroek zijn meerdere overtredingen vastgesteld. 6 verhuurders bleken kamers zonder vergunning te verhuren en 2 bewoners hadden geen verplichte huisvestingsvergunning. Ze kregen een waarschuwing om de situatie te herstellen. Ook onderzoekt de gemeente of op enkele adressen te hoge huren worden gevraagd. De controle maakt deel uit van de aanpak sociaal veilig. Daarbij worden overtredingen aangepakt, maar krijgen bewoners met zorgvragen ook ondersteuning. Grote misstanden werden niet aangetroffen. Dan nog het weer in Parkstad. Na een bewolkte start breekt vandaag de zon steeds vaker door. Het blijft droog en bij weinig wind wordt het zomers warm met zo'n 25 graden. Ook zaterdag, morgen dus, verloopt zonnig en warm met temperaturen net boven de 25 graden. Zondag slaat het weer om met veel bewolking, regen en enkele buien. Vanaf dinsdag wordt het opnieuw droog en warmer met later volgende week mogelijk tropische temperaturen rond de 30 graden.
6: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: Club van Closer was nummer 4 in...
1: De 20 minuten op een rij. Non-stop en breugelvrij.
2: RTV Parkstad.
0: Ja, ik zei het al, het wordt krap vandaag, hè, dat klopt. Want nummer 5 moet nog langskomen, die hoor je zo meteen. Eerst even afkondigen wat we zo hadden staan. American Girls van Harry Styles hoorde je nog. All Right van Christopher Cross. And I Won't Give Up van Jason Mraz was de allereerste in de 20 minuten hits op in rij. Non-stop en breugelvrij. Blijft er nog eentje over. Laten we die dan nog even erin gooien. Friends van Anne-Marie en Marshmallow. Dan komt het nieuws eraan.

0: smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
1: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
0: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
2: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
3: Nee hoor.
1: Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
2: Inderdaad, echt vakwerk.
1: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
4: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
5: Café Drakke zet de tijd op 9 uur.
6: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. Verdriet en verbijstering onder Duitsers in Berlijn. De doodgeschoten vermoedelijke dader van de aanslag daar blijkt een bekende van de politie. 2 maanden geleden werd hij nog veroordeeld wegens het voorbereiden van een ernstig geweldsdelict, maar hij bleef op vrije voeten. Als voorwaarde moest hij deelnemen aan een deradicaliseringstraject. De 21-jarige man zou zich ook hebben proberen aan te sluiten bij IS. 2 doden en 5 gewonden bij een schietpartij tijdens een culinair festival in de Amerikaanse stad Seattle. 2 verdachten zijn opgepakt. Rond 6 uur lokale tijd gisteravond werden schoten gehoord en brak paniek uit. De identiteit van de 2 doden is niet bekendgemaakt. Het foodfestival in Seattle trekt jaarlijks zo'n 350.000 bezoekers en bestaat sinds 1982. Over het motief van de schutters is niets bekend. Oekraïne heeft vannacht de Russische grensstad Belgorod bestookt met drones. Volgens de regionale autoriteiten zijn er 12 mensen gewond geraakt. Er brak onder meer brand uit in een wooncomplex en ruim 15 auto's vlogen in brand. De Oekraïnse luchtaanvallen troffen ook de plaats Rostov-on-Don in Zuid-Rusland. Dat is een belangrijk exportcentrum aan de Zee van Azov. Bij die aanval vielen 2 doden. In Eindhoven is vannacht opnieuw een auto in brand gestoken. Het is al de 4e keer in korte tijd dat dat gebeurde. Ondanks dat de brandweer snel ter plaatse was, moet de auto als verloren worden beschouwd. Afgelopen weekend vonden ook al andere autobranden plaats in 2 Eindhovense woonwijken. Bewoners waren daardoor al extra alert. De politie doet onderzoek naar de brandstichtingen. Het weer wisselt bewolkt met buien bij een matige westenwind. Het wordt tussen de 20 en 24 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
7: Zometeen op RTV Parkstad. Rini van Breugel.
8: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630-360808.
9: Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Millie Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf.
10: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
11: Krammeltje, krammeltje in mijn hand.
3: Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
11: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
12: Bij Taxi Centrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
13: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
3: Krammetje, krammetje, zet je de wekker?
14: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
15: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Dani Sylvia Party en Familiefotografie in Kerkrade. En Smith's Phone, de mobiele telecomshop in het shoppingcenter te Gangelt.

0: Ben ik de enige die dit zo verschrikkelijk lekker vindt? Malieve en Jonas Blue, hoor je Edge of Desire?
1: Rini van Beugel.
0: Die gaat zo in de jaarmix komen eind van het jaar. Eind van het jaar. Nee, ik zeg het goed. September hadden we ervoor van Earth, Wind and Fire. Verderop in dit uur de extended versie van een heel leuk dance hitje. Nou, zeg maar rust hit, want hij doet het nog steeds heel erg goed. Waar Xander mee kwam. Ik heb ook nog CeeLo Green, George Michael, Armand van Helden. De 20 minuten hits op in rij gaan we doen. En Jennifer Lopez, Ain't It Funny. En die hoor je nu.

Met een hele leuke van een leuke dance classic uit de jaren 90. Wat dacht je van Robin S. in de lange versie? Maakt alleen niet uit welke. Love for Love of die andere. Ik ben de naam even kwijt van die andere. Maakt niet uit, schrijft hij. Nou, dan doen we dat bij deze. Robin S. Love.

Ja, wederom zo'n gekuiste versie. Wat is dat toch tegenwoordig? Ik moet eens met de baas, de radiobaas hier gaan praten. Moeten we toch even wat aan doen. CeeLo Green, Forget You, daarvoor Robin S. Dankzij Xander, Love for Love. En dit is...

0: Dance knallers van de early zeros. Armo van Helden en My.
1: De 20 minuten heet op een rij. Non-stop en breugelvrij.
2: RTV Parkstad.
0: Zometeen gaan we die doen, de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breugelvrij. Met de volgende titels, als we dat halen tenminste. Without You, Put a Little Love on Me, Homewrecker, Can You Hear Me? En Voorbestemd. Dat zijn de tracks die je zometeen hoort na de hoofdpunten van het nieuws.
3: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
4: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
5: Ik ga een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
4: Nee, je hebt niet goed gekeken.
5: Ik had al lang de schade net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto beter stel. En mijn route wordt nu al gelijk gemaakt. Dus wat

0: Ook bijna afgelopen. Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
1: Kom binnen.
2: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
1: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
2: Rockmart in Kerkrade, zei je?
1: Rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
3: Hey man, Mondelwerde heeft een nieuw waterpark. De
4: En ze hebben ook dieren, wereldtuinen en attracties.
3: Mama, wanneer gaan wij naar Mondelwerde?
5: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en laat uw gezelschap genieten van een heerlijk buffet, de romantische avondsfeer op het water en de gezelligheid van een feest aan boord. Rederij Stiphout. Een uniek feest op het water.
6: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
7: De miljoenenlijn heeft er een nieuwe publiekstrekker bij. De historische stoomlocomotief 52532, gebouwd in 1943 in Berlijn en na een jarenlange restauratie weer rijklaar, rijdt deze zomer op de Zomeravondexpress. Dankzij de krachtige locomotief kan de miljoenenlijn voortaan 6 rijtuigen meenemen in plaats van 5, waardoor er meer passagiers per rit kunnen worden vervoerd. Vorig jaar trok de museumspoorlijn ruim 30.000 bezoekers. De Zomeravondexpress rijdt nog tot en met 19 augustus tussen Simpelveld, Kerkrade en Schinopgeul. De schaapherders van de schaapskudde Tullerheide zoeken nog altijd de jongeren die hun schapen in Landgraaf zouden hebben mishandeld. Volgens de herders zijn dieren opgejaagd, zijn afrasteringen vernield en zijn stenen in de wei gegooid. 1 schaap is inmiddels ingeslapen. De doodsoorzaak wordt nog onderzocht. De gemeente Landgraaf heeft extra handhaving ingezet en straatcoaches spreken jongeren aan. De herders roepen getuigen met foto's of video's op zich te melden, zodat alsnog aangifte kan worden gedaan. De uit Eigelshoven afkomstige aartsbisschop Hubertus van Megen is officieel begonnen als pauselijk nuncius in Duitsland. Hij bood donderdag in Berlijn zijn geloofsbrieven aan bondspresident Frank-Walter Steinmeier aan. Daarmee vertegenwoordigt van Megen voortaan paus Leo bij de Duitse overheid en de katholieke kerk in Duitsland. Van Megen volgde zijn priesteropleiding aan grootseminarie Rolduc in Kerkrade en was eerder onder meer pauselijk vertegenwoordiger in Soedan, Zuid-Soedan, Kenia en Eritrea. De aanhoudende droogte vergroot ook het risico op brand. Op het KNMI-meetstation bij Maastricht-Hagen Airport viel in de eerste 4 weken van deze zomer slechts 1,5 mm neerslag. Een record voor deze periode. Ook de grondwaterstanden liggen in grote delen van Limburg ruim onder het gemiddelde. De recente dakbranden in Maastricht en Roermond benadrukken daarom het belang van veilig werken. De veiligheidsrichtlijn NEN 6050 schrijft onder meer voor dat na dakwerkzaamheden met open vuur nog 30 tot 60 minuten toezicht wordt gehouden om een smeul- of dakbrand te voorkomen. Dan nog het weer in Parkstad. Vandaag is het eerst bewolkt met lokaal wat regen of een bui. Vanmiddag wordt het droog, breekt de zon door en loopt de temperatuur op naar 23 graden. Vanaf morgen keert de zomer in volle kracht terug. Veel zon en 29 tot 30 graden. Woensdag en donderdag wordt het zelfs heet met maxima tussen 35 en 37 graden. Ook richting het weekend blijft het overwegend droog en warm, met opnieuw kans op een regionale hittegolf.
6: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk.

0: stemt de allerlaatste in.
1: De 20 minuten heet op een rij. Non-stop en breugelvrij.
2: RTV Parkstad.
0: Daarvoor zat Can You Hear Me van Enrique Iglesias. Homewrecker van Somber hoorde je nog. Put a Little Love on Me van Delegation. En Without You van Avicii en Sandro Cavazza was de allereerste. In de 20 minuten hits op in rij. Non-stop en breugelvrij. Zometeen de show van Arno op de radio. Ik wens je daar heel veel plezier bij. Dit is

0: Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
3: Ah!
2: Of zo?
3: Ik snap hier niks van.
2: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
1: Komt het oog wel ook wat.
0: Audiofrenzy.nl.
2: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je met Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
0: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
4: Café Drakken zet de tijd op 10 uur.
5: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. De enorme natuurbrand bij Bordeaux kan voorlopig niet worden geblust. De Federatie van Franse Brandweerlieden denkt dat de brand mogelijk nog maanden zal duren. De Franse autoriteiten hebben inmiddels 1200 politiemensen naar het getroffen gebied in de Gironde gestuurd. Veel mensen moesten hun huizen verplicht verlaten vanwege de naderende bosbranden. Om te voorkomen dat de huizen worden leeggeroofd, is de politie aanwezig. Verdriet en verbijstering onder Duitsers in Berlijn. De doodgeschoten vermoedelijke dader van de aanslag daar blijkt een bekende van de politie. 2 maanden geleden werd hij nog veroordeeld wegens het voorbereiden van een ernstig geweldsdelict, maar hij bleef op vrije voeten. Als voorwaarde moest hij deelnemen aan een deradicaliseringstraject. De 21-jarige man zou zich ook hebben proberen aan te sluiten bij IS. 2 doden en 5 gewonden bij een schietpartij tijdens een culinair festival in de Amerikaanse stad Seattle. 2 verdachten zijn opgepakt. Rond 6 uur lokale tijd gisteravond werden schoten gehoord en brak paniek uit. De identiteit van de 2 doden is niet bekendgemaakt. Het foodfestival in Seattle trekt jaarlijks zo'n 350.000 bezoekers en bestaat sinds 1982. Over het motief van de schutters is niets bekend. Ondanks de opmars van auto's met een automatische versnelling blijven handgeschakelde auto's in de meerderheid. Wel is de hoeveelheid automaten de voorbije 10 jaar verdubbeld, vooral door de snelle opmars van elektrische en hybride auto's. Die hebben standaard een automatisch versnellingssysteem. Ruim 2 op de 5 auto's hebben nu een automaat. Vooral mensen die op benzine rijden geven nog steeds de voorkeur aan handgeschakelde auto's. 63% van de nieuw verkochte benzineauto's had dit jaar een handgeschakelde versnelling. Het weer, vanuit het westen opklaringen en daarmee ook meer zonnige perioden bij een matige westenwind. De maxima lopen uiteen van 20 graden op de Wadden tot 24 in het zuiden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
6: Zometeen op RTV Parkstad. Arno Krijnen.
7: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
8: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
9: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio is wat u ook wilt.
10: Yeah.

0: voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
1: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo kanaal 43.
2: Dit is het.

0: smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
1: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
0: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
2: Zeg maar dag tegen 1 voor 1 inleveren. Een zak vol flessen en of blikjes in één keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.
3: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
4: De miljoenenlijn heeft er een nieuwe publiekstrekker bij. De historische stoomlocomotief 52532, gebouwd in 1943 in Berlijn en na een jarenlange restauratie weer rijklaar, rijdt deze zomer op de Zomeravondexpress. Dankzij de krachtige locomotief kan de miljoenenlijn voortaan 6 rijtuigen meenemen in plaats van 5, waardoor er meer passagiers per rit kunnen worden vervoerd. Vorig jaar trok de museumspoorlijn ruim 30.000 bezoekers. De Zomeravondexpress rijdt nog tot en met 19 augustus tussen Simpelveld, Kerkrade en Schinopgeul. De schaapherders van de schaapskudde Tullerheide zoeken nog altijd de jongeren die hun schapen in Landgraaf zouden hebben mishandeld. Volgens de herders zijn dieren opgejaagd, zijn afrasteringen vernield en zijn stenen in de wei gegooid. 1 schaap is inmiddels ingeslapen. De doodsoorzaak wordt nog onderzocht. De gemeente Landgraaf heeft extra handhaving ingezet en straatcoaches spreken jongeren aan. De herders roepen getuigen met foto's of video's op zich te melden, zodat alsnog aangifte kan worden gedaan. De uit Eigelshoven afkomstige aartsbisschop Hubertus van Megen is officieel begonnen

0: dakwerken. De veiligheidsrichtlijn NEN 6050 schrijft onder meer voor dat na dakwerkzaamheden met open vuur nog 30 tot 60 minuten toezicht wordt gehouden om een smeul- of dakbrand te voorkomen. Dan nog het weer in Parkstad. Vandaag is het eerst bewolkt met lokaal wat regen of een bui. Vanmiddag wordt het droog, breekt de zon door en loopt de temperatuur op naar 23 graden. Vanaf morgen keert de zomer in volle kracht terug. Veel zon en 29 tot 30 graden. Woensdag en donderdag wordt het zelfs heet met maxima tussen 35 en 37 graden. Ook richting het weekend blijft het overwegend droog en warm, met opnieuw kans op een regionale hittegolf.
1: Voor meer nieuws uit Parkstad.

0: en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel
2: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toe. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
3: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beer. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
4: Kom binnen.
5: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
4: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
5: Rockmart in Kerkrade, zei je?
4: ROCKMART.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.

0: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
1: En papa durft er niet in.
0: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondo Verde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
0: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
3: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
4: Ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
3: Nee, je hebt niet goed gekeken.
4: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
3: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
4: Nou, dan kan ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Die maakt de lekkerste rijstenvlaai van het land.
5: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
6: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
3: Verdikke me! Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
7: Café Drakken zet de tijd op 11 uur.
8: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. Grote delen van China gaan gebukt onder zware regen, overstromingen en aardverschuivingen. De situatie is het gevolg van Nul, de zwaarste orkaan van dit seizoen die ook Hongkong teisterde. De extreme regen is nu het grootste probleem. In de provincie Gansu vielen vannacht 10 doden en 23 gewonden bij een stortvloed. Door de orkaan moesten 800.000 mensen worden geëvacueerd. Vluchten en treinritten werden stilgelegd. In Zuid-China kunnen de mensen nu weer terug naar huis. Op de hoogste berg van Europa, de Russische berg Elbrus, zijn 5 bergbeklimmers omgekomen. 2 andere klimmers konden worden gered. De groep bergbeklimmers werd verrast door een zware storm tijdens de afdaling. De klimmers kwamen uit Bosnië en Herzegovina. 2 lichamen zijn geborgen op bijna 5400 meter hoogte. Het bergen van de 3 overige lichamen verloopt moeizaam door het slechte weer. Reddingswerkers hebben last van harde wind, sneeuw en slecht zicht. De enorme natuurbrand bij Bordeaux kan voorlopig niet worden geblust. De Federatie van Franse Brandweerlieden denkt dat de brand mogelijk nog maanden zal duren. De Franse autoriteiten hebben inmiddels 1200 politiemensen naar het getroffen gebied in de Gironde gestuurd. Veel mensen moesten hun huizen verplicht verlaten vanwege de naderende bosbranden. Om te voorkomen dat de huizen worden leeggeroofd, is de politie aanwezig. Ondanks de opmars van auto's met een automatische versnelling blijven handgeschakelde auto's in de meerderheid. Wel is de hoeveelheid automaten de voorbije 10 jaar verdubbeld, vooral door de snelle opmars van elektrische en hybride auto's. Die hebben standaard een automatisch versnellingssysteem. Ruim 2 op de 5 auto's hebben nu een automaat. Vooral mensen die op benzine rijden geven nog steeds de voorkeur aan handgeschakelde auto's. Het weer, vanuit het westen opklaringen en daarmee ook meer zonnige perioden bij een matige westenwind. De maxima lopen uiteen van 20 graden op de Wadden tot 24 in het zuiden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
9: Zometeen op RTV Parkstad. Arno Krijnen. Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee naar Luik. En geniet van deze bruisende stad. Of beleef het spektakel van de sluizen tijdens de 4 sluizentocht. Rederij Stiphout. Beleef stad en natuur vanaf het water.
10: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
11: Nee hoor. Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
10: Inderdaad, echt vakwerk.
11: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
12: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
13: Wil jij naar een sfeervolle voetbalwedstrijd in de Duitse Bundesliga? Of een heel weekend live naar de Formule 1? Score dan nu je geheel georganiseerde voetbal- of Formule 1-reis. Of je nu alleen met vrienden, je sportteam of vereniging gaat, Morris Sportreizen brengt je met een luxe touringcar op pole position. Kleinschalig, persoonlijk en scherp geprijsd. Kijk snel op morris.nl. Dat is met dubbele R, dubbele Z.
14: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
15: Ah!
14: Of zo?
15: Ik snap hier niks van.
14: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: Boek nu je geheel verzorgde trip naar een voetbalwedstrijd in de Bundesliga met Morris Sportreizen. Kijk snel op morris.nl. Met dubbele R en dubbele Z.
1: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
2: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo kanaal 43.
4: Dit is het begin van een nieuw uur.
5: Met Arno Krijger.

0: goede koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner. Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
1: Want het oog wil ook wat.
0: Audiofrenzy.nl.
2: Halal Centrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
0: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl. Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
3: Schaapherders van de schaapskudde Tullerheide zoeken nog altijd de jongeren die hun schapen in Landgraaf zouden hebben mishandeld. Volgens de herders zijn dieren opgejaagd, zijn afrasteringen vernield en zijn stenen in de wei gegooid. Eén schaap is inmiddels ingeslapen. De doodsoorzaak wordt nog onderzocht. De gemeente Landgraaf heeft extra handhaving ingezet en straatcoaches spreken jongeren aan. De herders roepen getuigen met foto's of video's op zich te melden, zodat alsnog aangifte kan worden gedaan. De uit Eichelshoven afkomstige aartsbisschop Hubertus van Megen is officieel begonnen als pauselijk nuncius in Duitsland. Hij bood donderdag in Berlijn zijn geloofsbrieven aan bondspresident Frank-Walter Steinmeier aan. Daarmee vertegenwoordigt van Megen voortaan paus Leo bij de Duitse overheid en de katholieke kerk in Duitsland. Van Megen volgde zijn priesteropleiding aan grootseminarie Rolduc in Kerkrade en was eerder onder meer pauselijk vertegenwoordiger in Soedan, Zuid-Soedan, Kenia en Eritrea. De aanhoudende droogte vergroot ook het risico op brand. Op het KNMI-meetstation bij Maastricht-Hagen Airport viel in de eerste 4 weken van deze zomer slechts 1,5 millimeter neerslag. Een record voor deze periode. Ook de grondwaterstanden liggen in grote delen van Limburg ruim onder het gemiddelde. De recente dakbranden in Maastricht en Roermond benadrukken daarom het belang van veilig werken. De veiligheidsrichtlijn NEN 6050 schrijft onder meer voor dat na dakwerkzaamheden met open vuur nog 30 tot 60 minuten toezicht wordt gehouden om een smeul- of dakbrand te voorkomen. Een fietser is vanmorgen gewond geraakt bij een verkeersongeval in de Heerlense wijk Heerlerheide. Het ongeluk gebeurde rond 7:30 op de Angelierstraat, waar een fietser en een auto met elkaar in botsing kwamen. Door de klap kwam de fietser op de voorzijde van de auto terecht, waarbij de voorruit barstte. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Over de ernst van de verwondingen is niets bekend. De politie heeft het ongeval afgehandeld en onderzoekt de toedracht. Dan nog het weer in Parkstad. Vandaag is het eerst bewolkt met lokaal wat regen of een bui. Vanmiddag wordt het droog, breekt de zon door en loopt de temperatuur op naar 23 graden. Vanaf morgen keert de zomer in volle kracht terug. Veel zon en 29 tot 30 graden. Woensdag en donderdag wordt het zelfs heet met maxima tussen 35 en 37 graden. Ook richting het weekend blijft het overwegend droog en warm, met opnieuw kans op een regionale hittegolf.
4: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
3: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
4: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
5: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
4: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
6: Windy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Windy Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasseretten. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezellig ook. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
5: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
7: Café Brakke zet de tijd op 12 uur.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Beveiligers op Schiphol dreigen met acties omdat de vakbonden CNV en FNV niet verder zijn gekomen in het overleg met de luchthaven en zeggen te zijn uitonderhandeld. Volgens de bonden zijn de plannen van Schiphol onvoldoende om de hoge werkdruk en gezondheidsklachten aan te pakken. Zij eisen onder meer een hitteprotocol en een veel betere bezetting op de security controllers. De bonden beraden zich daarom nu op mogelijke collectieve acties. Wanneer die komen is nog niet bekend. Sinds de invoering van de helmplicht lopen snorfietsers minder vaak hoofdletsel op bij een ongeluk. Volgens onderzoek van Verkeersinstituut SWOV daalde het aantal hoofdverwondingen van ruim de helft tussen 2015 en 2018 naar ongeveer een derde in 2023 en 2024. Ook het aantal ongevallen met snorfietsen is afgenomen, maar dat kan komen doordat sommige snorfietsers overgestapt zijn op een ander vervoermiddel. Want sinds 1 januari 2023 snorfietsers een helm moeten dragen, nam hun aantal af. Het aantal branden in meterkasten neemt toe doordat er steeds meer warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen aan worden gekoppeld. Volgens deskundigen zijn oudere groepenkasten vaak niet geschikt voor die hogere belasting. Ook worden nieuwe installaties niet altijd veilig aangesloten, waardoor het risico op oververhitting toeneemt, meldt RTL. Experts adviseren de meterkast bij een aanpassing altijd te laten controleren door een erkend installateur en er ook geen opbergkast van te maken. En prins Bernhard van Oranje gaat al zijn zakelijke belangen verkopen. In zijn portefeuille zitten onder meer deelnemingen in circuit Zandvoort, het Mediapark in Hilversum, heel veel vastgoed en een IT-bedrijf. De prins draagt al zijn belangen over aan zijn zakenpartners Menno de Jong en Koen Groeneveld. Over de verkoopprijs zijn geen mededelingen gedaan. Bernhard is in de volksmond bekend als de pandjesprins. Hij zou er zo'n 600 in Nederland in bezit hebben, waarvan alleen al 350 in Amsterdam. Het weer wisselend bewolkt met steeds meer zonnige perioden en met name in het oosten ook kans op wat lichte regen. De temperatuur ligt rond de 22 graden en er waait een matige westenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
9: Dankjewel Ewout voor de nieuwsupdates. Door naar de situatie op de Limburgse snelwegen. 1 file op de A76, alleen richting Keulen. 3 kilometer tussen Kundelberg en Duitsland. De weg is daar afgesloten. Flitsels zijn er wel 6 gemeld. Op de A73 Venlo richting Echt. Hekte met de paal 12.5. En bij de Bredeweg, Henri Dunantstraat, Langstraat, Schelsberg en de Uphoekweg Noord. Daar staan de flitspalen beide richtingen. Tot zo voor een nieuwe lunchshow.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Jip Hansen.
10: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
11: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van ons Limburgsland?
12: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
13: Waar ben jij naartoe geweest?
14: Naar Mondo Verde?
13: Met de nieuwe Havana's Tornado?
14: Ja, dat is een vrije val.
13: Te gek!
14: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
13: Wow!
14: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
13: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
11: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie maakt de mooiste taarten van het land?
15: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
16: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door puurblanche.nl. Vang mooie dromen op puurblanche.nl.

Winnie Spears en Baby One Metal. Ja, dan gaat de schoolbel. Het is tijd voor de lunch hier op Echte Web Parkstad. Van natuurlijk van deze maandag. We gaan beginnen met de One and Only Lunch. Ja, yes, daar zijn we dan. Winnie Spears hoor je, Baby One More Time. En de volgende nog CN Spyro, Material Lover op Echte Web Parkstad.

0: Yes, dat klopt. Dus even nog een weekje zondag. Maurice! Hij is er eventjes met vakantie, maar ik, Jippie. Ja, ik lood je gewoon door die werkdag heen met de allerlekste muziek. Goedemiddag! Het begin van je middag met zometeen Madhav en Jonas Blue. De nieuwste Edge of Desire komt eraan. En ook Flowrider. Lekker zomer op je radio. Want ja, het wordt toch lekker weer komende week. Aikwai komt eraan. Na Kygo, dit is Starsgazing bij het begin van je maandagmiddag.
1: Jouw hit, jouw nieuws.
2: Hey guys, I'm Kygo.
1: RTV.

Een radio zonder RTV Parkstad is als de zomer zonder Flowrider.

Echt zo'n kermisplaat. En dan aan het einde van de Tilburgse kermis. Florida, I Cry. Hoorde hier op Echt TV Parks. Goedemiddag, Jip hier op de plek van Maurice. Ja, en gisteravond, ik las een nieuwsbericht dat Bruce Springsteen aan het einde van de show van Bon Jovi opkwam. Bon Jovi die trad op in Madison Square Garden in New York. Ja, en Bruce Springsteen kwam ook gisteravond eventjes langs. Het klonk toen ze deden twee ingekochte nummers. Ja, Bruce Springsteen ging zelfs nog op de mondharmonica daar bij Bon Jovi. Ja, daar moet je maar bij zijn geweest. Goedemiddag, Jip hier. Ik loods je door de werk. Nog even met de allerlekste muziek. En Bruce Springsteen. Gisteren nog in New York samen met John Bon Jovi. En nu hier op Echt Weer Parkstad met Glory Days.

0: Glory Days, ja. Woord voor me geklapt. Bruce Springsteen hoorde je op Echt TV Parks. Dat zometeen de tv-gids. We gaan ook muziek draaien van Robert Vernemer en Donnie Moetta. Nou komt eraan, net zoals This Way. Lekker op die maandagmiddag. Live voor je zo.
1: Kom binnen.
2: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
1: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
2: Rockmart in Kerkrade, zei je?
1: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
3: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij Taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
4: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
5: Ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
4: Nee, je hebt niet goed gekeken.
5: Ik had al lang bij Sharon en Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou ook gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
4: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
5: Nou, dan kan ik toch nog gaan zeggen dat ik schuus en veilig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
3: Bij Taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxi.
6: Parkstad.nl. Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook, Halal Centrum Maasmechelen.
7: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
8: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
9: Schaapherders van de schaapskudde Tullerheide zoeken nog altijd de jongeren die hun schapen in Landgraaf zouden hebben mishandeld. Volgens de herders zijn dieren opgejaagd, zijn afrasteringen vernield en zijn stenen in de wei gegooid. Eén schaap is inmiddels ingeslapen. De doodsoorzaak wordt nog onderzocht. De gemeente Landgraaf heeft extra handhaving ingezet en straatcoaches spreken jongeren aan. De herders roepen getuigen met foto's of video's op zich te melden, zodat alsnog aangifte kan worden gedaan. De uit Eichelshoven afkomstige aartsbisschop Hubertus van Megen is officieel begonnen als pauselijk nuncius in Duitsland. Hij bood donderdag in Berlijn zijn geloofsbrieven aan bondspresident Frank-Walter Steinmeier aan. Daarmee vertegenwoordigt van Megen voortaan paus Leo bij de Duitse overheid en de katholieke kerk in Duitsland. Van Megen volgde zijn priesteropleiding aan grootseminarie Rolduc in Kerkrade en was eerder onder meer pauselijk vertegenwoordiger in Soedan, Zuid-Soedan, Kenia en Eritrea. De aanhoudende droogte vergroot ook het risico op brand. Op het KNMI-meetstation bij Maastricht-Hagen Airport viel in de eerste 4 weken van deze zomer slechts 1,5 mm neerslag. Een record voor deze periode. Ook de grondwaterstanden liggen in grote delen van Limburg ruim onder het gemiddelde. De recente dakbranden in Maastricht en Roermond benadrukken daarom het belang van veilig werken. De veiligheidsrichtlijn NEN 6050 schrijft onder meer voor dat na dakwerkzaamheden met open vuur nog 30 tot 60 minuten toezicht wordt gehouden om een smeul- of dakbrand te voorkomen. Een fietser is vanmorgen gewond geraakt bij een verkeersongeval in de Heerlense wijk Heerlerheide. Het ongeluk gebeurde rond 7:30 op de Angelierstraat, waar een fietser en een auto met elkaar in botsing kwamen. Door de klap kwam de fietser op de voorzijde van de auto terecht, waarbij de voorruit barstte. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Over de ernst van de verwondingen is niets bekend. De politie heeft het ongeval afgehandeld en onderzoekt de toedracht. Dan nog het weer in Parkstad. Vanmiddag is het droog en zonnig en loopt de temperatuur op naar 23 graden. Vanaf morgen keert de zomer in volle kracht terug. Veel zon en 30 graden. Woensdag en donderdag wordt het zelfs heet, met maxima tussen 35 en 37 graden. Ook richting het weekend blijft het overwegend droog en warm, met opnieuw kans op een regionale hittegolf.
8: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

hier kom je toch wel in maandagmiddag mee door, hè? That's Way and Live voor hier op Echte Web Parkstad. Yes, een hele goede middag. Het is half 1 geweest. 8 over half 1, zo kan je het wel noemen. Fijn als je erbij bent. Dit is de lunchshow. Met deze week nog eventjes Jip. Als vakantiewerker, zoals Arno Krijnen me altijd noemt. Vakantiewerker van Maurice Kamanot. Fijn dat je erbij bent. Ja, zometeen heb ik voor jou de tv-gids. Een wat kijktips voor je. Als je eventjes misschien nu op werk bent, onderweg bent. En je weet nog niet wat je vanavond wil kijken. Je wil wel wat kijken. En als je daar ook niet meer over na hoeft te denken. Dat je vanavond na het eten lekker op de bank kan gaan zitten. En gewoon lekker een kijktipje van mij kan gebruiken. Om die maandagavond mee te benutten. Zometeen ook Corinne, Barley, Way, Put Your Record On. Na Robin van Nemert en Donnie.

Calvin Harris, Rihanna, We Found Love. Hoor je groep echt TV Parks. Goedemiddag, fijn dat je erbij bent. Dit is de lunchshow voor maandag 27 juli 2026. En we doen altijd rond dit tijdstip, rond de klok van 10 voor 1. De TV-gids, ik heb een paar kijkjes voor je. Als je vanavond bij de tv zit en je niet weet wat je moet kijken. Als je denkt, oh ja, die Jip had nog een paar kijktips. Dan vanavond op RTL 4 om 10 voor 9, B&B voor liefde. Ja, dan gaat het onder andere over Iris, die in het Spaanse Catalonië zit. En die gaat haar avontuur beginnen. Ja, en ze heeft al een paar, ze kreeg een paar, liefdes. Nee, ja, het zijn nog geen liefdes, maar toekomstige liefdes misschien wel op bezoek. En we gaan zien hoe dat eruit komt te zien. Ook om 9:30 vandaag op NPO 1 bij Van Duin op de Achterbank. Joep van het Hek en andere grootheden die schuiven aan bij Van Duin op de Achterbank. En vandaag is dat dus Joep van het Hek. Onderweg naar Carré is wel een herhaling, maar nog altijd vet om te kijken. Ook nog films, romantische comedy, Nothing Hill vanavond om 8:30 op Net 5. En dan gaat het over Hugh Grant, als ik het goed uitspreek. Hij verliest zijn hart aan Julia Roberts in Nothing Hill. Je kunt ook kijken vanavond naar The Talented Mr. Ripley op Paramount Network om 8:00. Ja, dan gaat het over Matt Damon. Die steelt de identiteit van Jude Law in de film. Kun je dus vanavond kijken om 8:00. En als laatste ook nog op NPO 2 vanavond een detective serie. After the Flood. En dan gaat het over spanning en liefde voor Sophie Rundle en Matt Stoku. En hij heeft een rechercheur inmiddels twee dode lichamen die beide zijn aangetroffen op het land van familie Benson. Daar gaat het dan maar over. Kun je het vanavond ook checken om 8:30 op NPO 2. Zometeen muziek van Michael Jackson na Somewhere on the West op Echte Wim Parkstad.

0: lekker trekje van Summer on the West. Dat hier op echte V-Park zat. Jippie, je gekloot je door de maandagmiddag heen.
1: Goedemiddag.
0: Een hele goede middag. Fijn dat je erbij bent. Ja, en wil je nou een trekje aanvragen? Even een muzikale werkboost misschien? Vraag hem dan aan via de echte V-Park's website. Druk dagen op een WhatsApp-icoontje. En dan kunnen jouw favoriete trek misschien wel aanvragen. Via de echte V-Park's app. Ja, en je hoorde hem al op de achtergrond. Michael Jackson, daar is het tijd voor. En dit nummer was de eerste helemaal geen kans hebben om op het album te staan. Ja, moet je zelf weten. Dadelijk hadden we nooit met een nummer gezeten. The Way You Make Me Feel.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
4: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoekhamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
5: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
6: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
7: Ah!
6: Of zo?
7: Ik snap hier niks van.
6: Dan kun je het toch echt beter over.

0: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee. Beleef de historische vaarroute en ontdek het bassin, prachtige sluisjes en een heuse vaartunnel. Of kies voor de rondvaart op de Maas, die te combineren is met een grottenbezoek. Rederij Stiphout. Beleef streek en natuur vanaf het water.
1: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Café Drakke zet de tijd op 1 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Iran meldt dat het land de controle over de straat van Hormuz behoudt en voorlopig niet opnieuw met de Verenigde Staten wil onderhandelen. Dat zegt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken na het besluit van de Amerikaanse president Trump om nieuwe bombardementen te pauzeren. Volgens Washington is daarmee ruimte ontstaan voor diplomatie, maar Teheran ziet dat dus anders. In het centrum van de Iraanse hoofdstad hangt een enorm billboard dat de wraak op de Amerikaanse president Trump aankondigt. Voor de zware mishandeling van een beveiliger in Nijmegen vorige week hebben zich nu twee minderjarige jongens bij de politie gemeld. En die is nu op zoek naar nog twee andere verdachten. Als zij zich niet melden voor woensdag worden er herkenbare beelden van hen verspreid. De beveiliger werd vorige week in de nacht van dinsdag op woensdag tijdens de Nijmeegse Vierdaagse Feesten geslagen en getrapt bij de fietsenstalling op het Stationsplein. Het slachtoffer liep daarbij zware verwondingen op. Beveiligers op Schiphol dreigen met acties omdat de vakbonden CNV en FNV niet verder zijn gekomen in het overleg met de luchthaven en zeggen te zijn uitonderhandeld. Volgens de bonden zijn de plannen van Schiphol onvoldoende om de hoge werkdruk en gezondheidsklachten aan te pakken. Zij eisen onder meer een hitteprotocol en een veel betere bezetting op de security controllers. De bonden beraden zich daarom nu op mogelijke collectieve acties. Wanneer die komen is nog niet bekend. En prins Bernhard van Oranje gaat al zijn zakelijke belangen verkopen. In zijn portefeuille zitten onder meer deelnemingen in circuit Zandvoort, het Mediapark in Hilversum, heel veel vastgoed en een IT-bedrijf. De prins draagt al zijn belangen over aan zijn zakenpartners Menno de Jong en Koen Groeneveld. Over de verkoopprijs zijn geen mededelingen gedaan. Bernhard is in de volksmond bekend als de Pandjesprins. Hij zou er zo'n 600 in Nederland in bezit hebben, waarvan alleen al 350 in Amsterdam. Het weer wisselend bewolkt met steeds meer zonnige perioden en met name in het oosten ook kans op wat lichte regen. De temperatuur ligt rond de 22 graden en er waait een matige westenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
4: Dankjewel Ewout voor het radionieuws. Zometeen Shabuzi Maasmit, Blink Twice komt eraan. Eerste LN Nieuws verkeersinformatie. 1 file op de A76 Geleen richting Keulen. 4,7 kilometer tussen Kunderberg en Duitsland. De weg is daar afgesloten. Verlitsel zijn er 5 gemeld op de A76 Geleen richting Geleen. Heerlen richting Geleen, sorry. Hekte met de paal 5. En bij de Bredeweg, Henri Dunantstraat, Schelsberg en de Ubroekweg Noord. Daar staan de flitspalen beide richtingen. Tot zo.
5: Zometeen op RTV Parkstad. Jip Hansen.
6: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
7: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
6: Inderdaad, echt vakwerk.
7: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
8: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
9: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomst klaar. airco-solarparkstad.nl.
10: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minly. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minly Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minly Plaza To Go.
9: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
11: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
12: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door puurblanche.nl. Vang mooie dromen op puurblanche.nl.
13: Dit is het begin van een nieuw uur.
14: Met Jip en

0: Shabuzi, Miles Smith en Blink Twice.
1: Time flies, so don't blink twice.
0: Hoor hier op Echt TV Parkstad. Yes, een hele goede middag. Het is 1 uur geweest. Dat betekent dat je weer op de helft van je werkdag zit. Ja, nog eventjes eraan is de maandag alweer voorbij. En dan is het toch alweer bijna weekend. Ja, toch? Is toch zo? Ja, zometeen de muziek voor je van Nio. Let Me Love You komt eraan. Ook de Bauza, Magnetic. Zometeen ook de tijdmachine. Ik heb hier een heel groot rad in de studio staan. En op dat rad staan allemaal jaagtallen. Die jaagtallen zijn verbonden aan nummers die vandaag in dat jaagtal op nummer 1 stonden. Dus dat rad gaat zo meteen draaien. Ik ga een grote, harde zwier aan geven. Ja, en dan komt er een jaagtal uit. En dan gaan we draaien het nummer wat in dat jaagtal precies op van nummer 1 stond vandaag. Zometeen dus na muziek van Nio, Let Me Love You komt eraan. Zoals ik net al zei, eerst Meredith Brooks aan het begin van jouw maandagmiddag. Dit is A Bitch.

0: Net minder kaas gegeten, dus.
1: Voor de lekkere trek tijdens de lunch. Woehoe!

En Magnetic hoorde hier op Echt TV Parkstad. Yes, een hele goede middag. Het is tijd voor de tijdmachine. Ik ga een rad draaien. Er staat een heel groot rad in de studio. Er staan allemaal jaartallen op. En de jaartallen zijn verbonden aan nummers die vandaag in dat jaar op nummer 1 stonden. Vorige keer, vrijdag was dat, de laatste tijdmachine. Toen kwamen we uit op 2018. Stond Calvin Harris en Dua Lipa op nummer 1, One Kiss. En die klonk zo, als je dat bent vergeten. I'm lost in the way you move, the way you feel. One kiss is all it takes. Ja, we gaan zien op welk jaartal die deze keer komt. Daarvoor moeten we gaan draaien aan het rad. Ik heb het rad hierbij gepakt. Dan gaan we 3, 2, 1. Ja. Oké. Okay. Hij komt uit op 25 jaar geleden, 2001. En toen stond dit nummer onder me heen. We gaan kijken welk nummer het is. Het is Shaggy en Angel.

Marshmallow Pink Sting. Ik heb er altijd een lekker nummer gevonden. Dreaming hoorde je op echte V-Parkzat. Hey, heb je het weer van aankomende week al gezien? Oh, hey, vanaf morgen 29 graden. En dan wordt het echt alleen maar warm. Woensdag 34, donderdag 34. Het weekend rond de 30 graden. Ja, en ik zie ook echt volgende week ook nog alleen maar rond de 30 graden. Het wordt echt lekker zomers weer. Dus dat ziet er goed uit. Een lekker vooruitzicht. Dus als je thuis bent, misschien ben je onderweg naar op vakantie. Dat kan natuurlijk ook. Stuur jouw favoriete plaatje door, hè. Een lekker zomers plaatje misschien wel. Dat kan via de Echte Weerparse website. Druk daar op het WhatsApp-icoontje. Ik doe alvast een poging. Met Louis Fancy en Nicky Jam. Daar te La Vuelta bij de maandagmiddag.

Louis Fancy, Nicky Jam en Dat La Vuelta. Een lekkere zomerstrek hier op een nog wat grauwere maandagmiddag. Maar over een paar dagen dinsdag, morgen dus, dan gaat het alweer een stuk warmer worden. En woensdag 32 graden. Dat vieren we zo meteen met Anouk. Modern World komt eraan en ook Fluit.

0: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
1: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
2: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde. In de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo. Attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
1: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
3: Dit is RTW Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
4: Schaapherders van de schaapskudde Tullerheide zoeken nog altijd de jongeren die hun schapen in Landgraaf zouden hebben mishandeld. Volgens de herders zijn dieren opgejaagd, zijn afrasteringen vernield en zijn stenen in de wei gegooid. Eén schaap is inmiddels ingeslapen. De doodsoorzaak wordt nog onderzocht. De gemeente Landgraaf heeft extra handhaving ingezet en straatcoaches spreken jongeren aan. De herders roepen getuigen met foto's of video's op zich te melden, zodat alsnog aangifte kan worden gedaan. De uit Eichelshoven afkomstige aartsbisschop Hubertus van Megen is officieel begonnen als pauselijk nuncius in Duitsland. Hij bood donderdag in Berlijn zijn geloofsbrieven aan bondspresident Frank-Walter Steinmeier aan. Daarmee vertegenwoordigt van Megen voortaan paus Leo bij de Duitse overheid en de katholieke kerk in Duitsland. Van Megen volgde zijn priesteropleiding aan grootseminarie Rolduc in Kerkrade en was eerder onder meer pauselijk vertegenwoordiger in Soedan, Zuid-Soedan, Kenia en Eritrea. De aanhoudende droogte vergroot ook het risico op brand. Op het KNMI-meetstation bij Maastricht-Hagen Airport viel in de eerste 4 weken van deze zomer slechts 1,5 millimeter neerslag. Een record voor deze periode. Ook de grondwaterstanden liggen in grote delen van Limburg ruim onder het gemiddelde. De recente dakbranden in Maastricht en Roermond benadrukken daarom het belang van veilig werken. De veiligheidsrichtlijn NEN 6050 schrijft onder meer voor dat na dakwerkzaamheden met open vuur nog 30 tot 60 minuten toezicht wordt gehouden om een smeul- of dakbrand te voorkomen. Een fietser is vanmorgen gewond geraakt bij een verkeersongeval in de Heerlense wijk Heerlerheide. Het ongeluk gebeurde rond 7:30 op de Angelierstraat, waar een fietser en een auto met elkaar in botsing kwamen. Door de klap kwam de fietser op de voorzijde van de auto terecht, waarbij de voorruit barstte. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Over de ernst van de verwondingen is niets bekend. De politie heeft het ongeval afgehandeld en onderzoekt de toedracht. Dan nog het weer in Parkstad. Vanmiddag

Blijft mijn Fontein. Van 15 miljoen mensen. Dat is laatst ook geüpdate. Nou ja, laatst. 6 jaar geleden, denk ik. Het was aan het begin van de corona. Toen deden Snella en Davina Michel een update van 17 miljoen mensen. Ja, dat is toch een prachtig nummer. Dan mogen ze nog een update van maken, hè? 18 miljoen mensen leven wij volgens mij al in Nederland. Goedemiddag, Jippie hier op de plek van Maurice Scammanot. Ja, ik ben hier nog deze week nog voor je met de lunch. Volgende week is Maurice er weer. Ja, en ik heb een nieuwe muziek voor je. Als je dan kijkt naar het weer wat er aankomende week aankomt. Lekker zomers weer, boven de 30 graden wel. Ja, en dan is deze track echt perfect daarbij. Past perfect bij zonsondergang, bij een barbecue. Ja, bij echt alles wat je bij de zomer kan doen, past dit nummer bij. Is dan Calvin Harris. Vorig jaar heeft hij al een grote zomerhit gehad in 2025 met de Blessings. En nu heeft hij dus een nieuwe te pakken, vind ik dan. Ik wil hem graag aan je voorstellen. Nieuwe muziek van Calvin Harris en Jesse. Nu hier op Echte Verpakstad. Dit is Satisfy en hoor je nu hier bij de maandagmiddag.

0: Lekker hoor. Nieuwe muziek van Calvin Harris en Jesse hier op RTV Park zat. Satisfy. Ja, en ik ga me echt nog wel een keertje voor draaien de komende week. Je hoort hem hier op RTV Park zat. Tijd voor Just Stone.
1: RTV Park zat.
0: Ja, ik denk dat je Just Stone zometeen nog. Eerst Passenger.

0: Missing home. Only know you love her when you let her go.
1: Ja, dit is altijd moeilijk voor radio DJ's, want nu komt nog één keer Let Her Go.
0: And you let her go.
1: Exact. Passenger die hier op Echt TV Park zat. Tijd voor Joss Stone. En die trad jarenlang bijna altijd op blote voeten op. Niet uit spiritualiteit, maar omdat ze bang was om op hakken te struikelen. Zelfs zei ze daar nuchter over. I don't want to fall over, man. Blote voeten werden eigenlijk zo kenmerkend dat de Britse krant haar al vroeg in haar carrière de Barefoot Diva noemde. Zo, hey. Super duper love. Yeah.

De blote voetenkoningin. Ze kan je haar wel noemen. Jill Stone, super duper love. Ze trad haar op met haar blote voeten. En je hoorde het nu hier op Echt TV Parkstad. Ja, dankjewel weer voor de lunchshow voor de maandag mei. Hoor je morgen weer vanaf 12 uur met de lunchshow. Ja, en zometeen Erik Kerkhoff. Blijf dus even om te luisteren naar met Erik de middag nog. Of zoals Maas Smit zou zeggen, stay!

0: te bekijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Barstad in heel Zuid-Limburg.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
4: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste. De ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
2: Krammeltje, krammeltje, wist je het al?
5: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
6: Halal Centrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
7: Café Brakke zet de tijd op 2 uur.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Vanochtend zijn er 3 vrouwen gewond geraakt bij een steekpartij in het centrum van de Franse hoofdstad Parijs. De verdachte werd kort na de aanval opgepakt door de politie. Het incident gebeurde rond 11:30 bij Place de Clichy. De slachtoffers zijn 19, 24 en 36 jaar oud en liggen inmiddels in het ziekenhuis. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is er niemand in levensgevaar. Over het motief van de dader is nog niets bekend. Zijn identiteit is ook nog niet bekendgemaakt. De komende dagen zijn cruciaal in de strijd tegen de natuurbranden in Spanje. Buitenlandminister Grande Marlaska waarschuwt dat de weersomstandigheden vanaf woensdag het blussen veel moeilijker maken. In Spanje en Frankrijk zijn al honderdduizenden mensen geëvacueerd. Door de hitte, de droogte en de dichte begroeiing verspreiden de branden zich nu razendsnel. De Spaanse premier Sanchez noemt de branden een gevolg van de klimaatcrisis en stelt daarom een panel van klimaatwetenschappers in. Iran meldt dat het land de controle over de straat van Hormuz behoudt en voorlopig niet opnieuw met de Verenigde Staten wil onderhandelen. Dat zegt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken na het besluit van de Amerikaanse president Trump om nieuwe bombardementen te pauzeren. Volgens Washington is daarmee ruimte ontstaan voor diplomatie, maar Teheran ziet dat dus anders. In het centrum van de Iraanse hoofdstad hangt een enorm billboard dat de wraak op de Amerikaanse president Trump aankondigt. En er is ook weer goed nieuws voor het Gelderse Eerbeek, want papierfabriek Folding Boxboard maakt een doorstart. Daardoor blijven 180 van de 220 banen behouden. De fabriek ging eind vorige maand failliet door onder meer hoge energiekosten en toenemende concurrentie. Volgens de curator willen 2 investeerders de papierproductie combineren met het opwekken van energie. De fabriek wil de productie daarom zo snel mogelijk weer opstarten. Eerder gingen er ook al 2 andere papierfabrieken in Eerbeek dicht. Het weer wisselend bewolkt met steeds meer zonnige perioden en met name in het oosten ook kans op wat lichte regen. De temperatuur ligt rond de 22 graden en er waait een matige westenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Erik Kerkhof.
9: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
10: Ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
9: Nee, je hebt niet goed gekeken.
10: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto beter stel. En mijn route wordt nu al gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
9: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
10: Nou, dan kan ik toch nog zeggen dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bijgemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
11: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
9: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
12: Kom binnen.
13: Tjonge, jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten.

Fever Dream. Wat een lekkere single. Alex Warren op de radio. Voorafgegaan door het geuzenplaat van Tina Turner. Simply the Best. Hey, dat is Parks dat toch? Simply the Best. Kijk op je kalender. Het is verdorie al 27 juli. En ik neem je graag mee tot een uur of 4 vanmiddag. Tijdens jouw vakantie of moet jij gewoon aan het werk? Nou, dan wens ik je heel veel sterkte. En weet ik zeker dat ik je toch een beetje deze middag door kan helpen. Op de radio, zometeen, Donnie en Yves Beerensen. En nu een oudje van Faithless.

0: Ik heb het al veel eerder gezegd. Als Donny zich ermee bemoeit, is het meestal wel een hit. Je hoort dit wel met Yves Berendsen. Man, die is niet zo snel voor zo'n karretje zou spannen. Maar het lukt Donny natuurlijk altijd. Ah, lekker zeg. Straks All Saints Never Ever. En 20 minuten non-stop in Brussel vrij. Hier op jouw RTV Parkstad. En dit is de magie van Coldplay.
1: Call it magic.

0: goede koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
1: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: staat, Morris Sportreizen brengt je met een luxe touringcar op pole position. Kleinschalig, persoonlijk en scherp geprijsd. Kijk snel op morris.nl. Dat is met dubbele R, dubbele Z.
1: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
0: Score nu je geheel verzorgde trip naar een voetbalwedstrijd in de Bundesliga met Morris Sportreizen. Kijk snel op morris.nl met dubbele R en dubbele Z.
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
4: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
5: Ah!
4: Of zo?
5: Ik snap hier niks van.
4: Dan kun je het toch echt beter over.

0: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
1: Klaar met werken? Autovies? Zelfs bedrijfsbussen kunnen in onze car wash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En Lindy Car Wash keeps you moving.
2: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
3: Schaapherders van de schaapskudde Tullerheide zoeken nog altijd de jongeren die hun schapen in Landgraaf zouden hebben mishandeld. Volgens de herders zijn dieren opgejaagd, zijn afrasteringen vernield en zijn stenen in de wei gegooid. Eén schaap is inmiddels ingeslapen. De doodsoorzaak wordt nog onderzocht. De gemeente Landgraaf heeft extra handhaving ingezet en straatcoaches spreken jongeren aan. De herders roepen getuigen met foto's of video's op zich te melden, zodat alsnog aangifte kan worden gedaan. De uit Eigelshoven afkomstige aartsbisschop Hubertus van Megen is officieel begonnen als pauselijk nuntius in Duitsland. Hij bood donderdag in Berlijn zijn geloofsbrieven aan bondspresident Frank-Walter Steinmeier aan. Daarmee vertegenwoordigt van Megen voortaan paus Leo bij de Duitse overheid en de katholieke kerk in Duitsland. Van Megen volgde zijn priesteropleiding aan grootseminarie Rolduc in Kerkrade en was eerder onder meer pauselijk vertegenwoordiger in Soedan, Zuid-Soedan, Kenia en Eritrea. De aanhoudende droogte vergroot ook het risico op brand. Op het KNMI-meetstation bij Maastricht-Hagen Airport viel in de eerste 4 weken van deze zomer slechts 1,5 millimeter neerslag. Een record voor deze periode. Ook de grondwaterstanden liggen in grote delen van Limburg ruim onder het gemiddelde. De recente dakbranden in Maastricht en Roermond benadrukken daarom het belang van veilig werken. De veiligheidsrichtlijn NEN 6050 schrijft onder meer voor dat na dakwerkzaamheden met open vuur nog 30 tot 60 minuten toezicht wordt gehouden om een smeul- of dakbrand te voorkomen. Een fietser is vanmorgen gewond geraakt bij een verkeersongeval in de Heerlense wijk Heerlerheide. Het ongeluk gebeurde rond 7:30 op de Angelierstraat, waar een fietser en een auto met elkaar in botsing kwamen. Door de klap kwam de fietser op de voorzijde van de auto terecht, waarbij de voorruit barstte. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Over de ernst van de verwondingen is niets bekend. De politie heeft het ongeval afgehandeld en onderzoekt de toedracht. Dan nog het weer in Parkstad. Vanmiddag is het droog en zonnig en loopt de temperatuur op naar 23 graden. Vanaf morgen keert de zomer in volle kracht terug. Veel zon en 30 graden. Woensdag en donderdag wordt het zelfs heet met maxima tussen 35 en 37 graden. Ook richting het weekend blijft het overwegend droog en warm, met opnieuw kans op een regionale hittegolf.
0: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

non-stop en bruisvrij. We hadden de muziek van The Good Man. Give it up, hoorde hier op RTV Parkstad. 3:10. En op de radio gaan we naar een van de beste bandjes van Nederland. Dat kunnen we wel stellen. Zo, min of meer, toch? Ze heten Son Milieu. En of je het leuk vindt of niet, we knallen de eten erin. Dit is Dark Before the Dawn.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Halalcentrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
3: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
4: Hey mam, Mondo Verde heeft een nieuw waterpark. De Pirate Splash.
5: En ze hebben ook dieren, wereldtuinen en attracties.
4: Mama, wanneer gaan wij naar Mondo Verde?
3: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
6: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
7: Café Drakke zet de tijd op 3:00.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Sinds dit weekend rijden er veel minder vrachtwagens over de Merwedebrug in de A27. Dat zegt Rijkswaterstaat nadat er speciale camera's zijn ingezet om het vrachtverbod te handhaven. De precieze afname is nog niet bekend. Ook worden de eerste kentekens van overtreders nu gecontroleerd. Over het aantal boetes en het onderzoek naar de problemen met het staal in de bogen van de brug is nog niets bekend. Het vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug rijden omdat de staalconstructie is verzwakt. Vanochtend zijn er 3 vrouwen gewond geraakt bij een steekpartij in het centrum van de Franse hoofdstad Parijs. De verdachte werd kort na de aanval opgepakt door de politie. Het incident gebeurde rond 11:30 bij Place de Clichy. De slachtoffers zijn 19, 24 en 36 jaar oud en liggen inmiddels in het ziekenhuis. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is er niemand in levensgevaar. Over het motief van de dader is nog niets bekend. Zijn identiteit is ook nog niet bekendgemaakt. Wereldwijd zijn er afgelopen donderdag op 23 juli... meer commerciële vluchten uitgevoerd dan ooit tevoren. Volgens Flightradar24 ging het om ruim 153.000 vluchten op één dag. Experts verwachten dat de komende jaren het vliegverkeer nog verder blijft groeien. Tegelijkertijd neemt ook de impact op het klimaat toe. De luchtvaart is nu goed voor zo'n 2,5-3% van de wereldwijde CO2-uitstoot... en is moeilijk te verduurzamen. De uitstoot van de luchtvaart steeg de afgelopen 20 jaar met ruim 30%. En er is ook weer goed nieuws voor het Gelderse Eerbeek, want papierfabriek Folding Boxboard maakt een doorstart. Daardoor blijven 180 van de 220 banen behouden. De fabriek ging eind vorige maand failliet door onder meer hoge energiekosten en toenemende concurrentie. Volgens de curator willen 2 investeerders de papierproductie combineren met het opwekken van energie. De fabriek wil de productie daarom zo snel mogelijk weer opstarten. Eerder gingen er ook al 2 andere papierfabrieken in Eerbeek dicht. Het weer wisselend bewolkt met steeds meer zonnige perioden en met name in het oosten ook kans op wat lichte regen. De temperatuur ligt rond de 22 graden en er waait een matige westenwind. Tot zover het raad.
9: Zometeen op RTV Parkstad. Erik Kerkhoff.
10: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
11: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. brasserie-brakke.nl.
12: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630-360808.
11: Fresh fruit, cold cocktails en good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.

0: Deze week voorzichtig al gemeld dat inderdaad eind van het jaar nog nieuwe muziek uitkomt van Roxy Dekker. De fans kijken er rijk als een uit.
1: RTV Parkstad.

Ja, Rule en Ashanti en Always on Time op Parks. Zat daarvoor Idly, Ronnie Flex en Frenna met populair nieuwe muziek. Hoor je hier op Parks dat voorbij komen zonder dat je het in de gaten hebt. We schuiven ze er gewoon regelmatig bij. Wil je alles over ons weten? Check onze socials, check onze site etvparkstad.nl. We gaan dansen te middag in. De maandagmiddag van de vakantie. Ben je er al aan gewend?

Aha, I've been losing you op RTV Parkzat. Bijna 3:30. Zometeen 20 minuten non-stop in Breuzelvrij. Laat je radio staan, we gaan dansen. In dit geval met Bruno Mars.

0: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolfhulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
1: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
2: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
3: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
4: Nee hoor. Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
3: Inderdaad, echt vakwerk.
4: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
1: Krammeltje, krammeltje, zet je de wekker?
5: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
4: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
6: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
7: Schaapherders van de schaapskudde Tullerheide zoeken nog altijd de jongeren die hun schapen in Landgraaf zouden hebben mishandeld. Volgens de herders zijn dieren opgejaagd, zijn afrasteringen vernield en zijn stenen in de wei gegooid. Eén schaap is inmiddels ingeslapen. De doodsoorzaak wordt nog onderzocht. De gemeente Landgraaf heeft extra handhaving ingezet en straatcoaches spreken jongeren aan. De herders roepen getuigen met foto's of video's op zich te melden, zodat alsnog aangifte kan worden gedaan. De uit Eigelshoven afkomstige aartsbisschop Hubertus van Megen is officieel begonnen als pauselijk nuncius in Duitsland. Hij bood donderdag in Berlijn zijn geloofsbrieven aan bondspresident Frank-Walter Steinmeier aan. Daarmee vertegenwoordigt van Megen voortaan paus Leo bij de Duitse overheid en de katholieke kerk in Duitsland. Van Megen volgde zijn priesteropleiding aan grootseminarie Rolduc in Kerkrade en was eerder onder meer pauselijk vertegenwoordiger in Soedan, Zuid-Soedan, Kenia en Eritrea. De aanhoudende droogte vergroot ook het risico op brand. Op het KNMI-meetstation bij Maastricht-Hagen Airport viel in de eerste 4 weken van deze zomer slechts 1,5 millimeter neerslag. Een record voor deze periode. Ook de grondwaterstanden liggen in grote delen van Limburg ruim onder het gemiddelde. De recente dakbranden in Maastricht en Roermond benadrukken daarom het belang van veilig werken. De veiligheidsrichtlijn NEN 6050 schrijft onder meer voor dat na dakwerkzaamheden met open vuur nog 30 tot 60 minuten toezicht wordt gehouden om een smeul- of dakbrand te voorkomen. Een fietser is vanmorgen gewond geraakt bij een verkeersongeval in de Heerlense wijk Heerlerheide. Het ongeluk gebeurde rond 7:30 op de Angelierstraat, waar een fietser en een auto met elkaar in botsing kwamen. Door de klap kwam de fietser op de voorzijde van de auto terecht, waarbij de voorruit barstte. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Over de ernst van de verwondingen is niets bekend. De politie heeft het ongeval afgehandeld en onderzoekt de toedracht. Dan nog het weer in Parkstad. Vanmiddag is het droog en zonnig en loopt de temperatuur op naar 23 graden. Vanaf morgen keert de zomer in volle kracht terug. Veel zon en 30 graden. Woensdag en donderdag wordt het zelfs heet met maxima tussen 35 en 37 graden. Ook richting het weekend blijft het overwegend droog en warm, met opnieuw kans op een regionale hittegolf.
6: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

20 minuutjes non-stop en Brussel vrij. Is het fijn even ademhalen? Dan hadden we Fifth Harmony ook nog. A+, enjoy yourself. Ik was hem bijna vergeten. De middagshow zometeen tussen 4 en 6. Ik meld me graag morgen weer vanaf 2 uur.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
3: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
4: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
3: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
5: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
6: Ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
5: Nee, je hebt niet goed gekeken.
6: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
5: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
6: Nou, dan kun ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
2: Ben jij er vanavond bij? Want kienen bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint Hubertus, Stichting Bruggen van Vriendschap en Kakertse Boys. Mindy Kienen, dat is gewoon leuk.
5: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
7: Café Drakken zet de tijd op 4 uur.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Ook in Nederland neemt het risico op natuurbranden de komende dagen toe. Volgens de brandweer zijn de natuurgebieden door de aanhoudende droogte nog altijd kurkdroog. En als het warmer wordt en de wind aantrekt, kan de situatie snel verslechteren. De brandweer roept daarom alle recreanten en andere bezoekers van natuurgebieden op om extra voorzichtig te zijn. Nederland is volgens deskundigen nog onvoldoende voorbereid als er meerdere grote natuurbranden tegelijkertijd plaatsvinden. De Duitse bondskanselier Merz zegt dat de aanslag tijdens de Pride in Berlijn van zaterdagavond niet zonder gevolgen mag blijven. Zo wil hij laten onderzoeken hoe de verdachte ongehinderd kon toeslaan. Volgens Merz was de aanval gericht tegen de queergemeenschap en de open samenleving van Duitsland. De 21-jarige verdachte werd gisteren een dag na de aanslag door de politie doodgeschoten. Hij was al eens veroordeeld en zou zich hebben willen aansluiten bij terreurgroep Islamitische Staat. Sinds dit weekend rijden er veel minder vrachtwagens over de Merwedebrug in de A27. Dat zegt Rijkswaterstaat nadat er speciale camera's zijn ingezet om het vrachtverbod te handhaven. De precieze afname is nog niet bekend. Ook worden de eerste kentekens van overtreders nu gecontroleerd. Over het aantal boetes en het onderzoek naar de problemen met het staal in de bogen van de brug is nog niets bekend. Het vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug rijden omdat de staalconstructie is verzwakt. En het Afrikaanse land Tjaad trekt zich terug uit het internationaal strafhof in Den Haag. Volgens het land is het hof niet effectief genoeg en is er te weinig aandacht voor alle werelddelen. De uittreding gaat pas over een jaar officieel in, tot die tijd geldt er een wachttijd. Tjaad kwam eerder in opspraak omdat het de voormalige Soedanese president Omar al-Bashir niet arresteerde voor genocide, ondanks een arrestatiebevel van het strafhof. Dat ICC bepaalde toen dat Tjaad zijn verplichtingen als ICC-lid had verzaakt. Het weer wisselend bewolkt met steeds meer zonnige perioden en met name in het oosten ook kans op wat lichte regen. De temperatuur ligt rond de 22 graden en er waait een matige westenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Richard Reggers.
9: Kom binnen. Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag het kosten?

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rotmarkt in Kerkrade, zei je?
0: Echockmacht.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
3: Ah!
2: Of zo?
3: Ik snap hier niks van.
2: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan

0: Ting.nl.
1: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
2: En papa durft er niet in.
1: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondelvaerde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondelvaerde?
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
4: Komt het oog wel ook wat?
3: Audiofrenzy.nl.
5: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
3: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site. Audiofrenzy.nl.
6: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: Het klinkt als een heerlijke pizza. Eros Ramazzotti met Pua Bella Cosa. Nou, hè? Ik zou bijna denken, ik krijg er honger van. Daarvoor dames Shakira met Die Die. En daarmee zijn we dus begonnen met de middagshow. Het is weer maandag, helaas begin van de werkweek. Of voor veel mensen gewoon nog een lekker weekje vakantie.
1: Op het einde van de dag ga je naar huis met een glimlach. Met hits en nieuws op de radio. Het is Richard
2: met de middagshow.
0: Met zometeen de spreek.

Jennifer Lopez en Let's Get Loud. Zometeen komt het tegeltje van de muur. En dan krijgen we daadwerkelijk te horen wat de spreuk van de dag is. En ik kan je een beetje voorbereiden erop. Namelijk afgeleid zijn. Oftewel, ben je snel afgeleid of helemaal juist niet? Nou, ben je dan wel snel afgeleid? Dan komt zometeen het tegeltje met het antwoord waarom.

Persia en Adventures of Stevie V. En Dirty Cash, Money Dogs. En ik zei net al, we hebben een tegeltje natuurlijk. En het gaat over afgeleid zijn of juist niet. Nou, een excuus ervoor heeft het tegeltje. Daar komt ie. Ik ben niet afgeleid. Ik volg meerdere interessante gedachten.

0: De Hoeters uit de Roemrutte jaren 80 met Satellite. Zometeen is Jos hier. Hij weet exact wat er is gebeurd in Parkstad. Weet ook het weer. En natuurlijk de 20 minuten hit Non-Stop en Breuteltje Vrij. Die komen er ook aan. Maar daarin Santana, Another en George Michael, samen met Elton John. Don't let the sun go down on me. Zometeen.
1: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek...

0: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
1: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
0: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
2: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
3: Schaapherders van de schaapskudde Tullerheide zoeken nog altijd de jongeren die hun schapen in Landgraaf zouden hebben mishandeld. Volgens de herders zijn dieren opgejaagd, zijn afrasteringen vernield en zijn stenen in de wei gegooid. Eén schaap is inmiddels ingeslapen. De doodsoorzaak wordt nog onderzocht. De gemeente Landgraaf heeft extra handhaving ingezet en straatcoaches spreken jongeren aan. De herders roepen getuigen met foto's of video's op zich te melden, zodat alsnog aangifte kan worden gedaan. De uit Eichelshoven afkomstige aartsbisschop Hubertus van Megen is officieel begonnen als pauselijk nuncius in Duitsland. Hij bood donderdag in Berlijn zijn geloofsbrieven aan bondspresident Frank-Walter Steinmeier aan. Daarmee vertegenwoordigt van Megen voortaan paus Leo bij de Duitse overheid en de katholieke kerk in Duitsland. Van Megen volgde zijn priesteropleiding aan grootseminarie Rolduc in Kerkrade en was eerder onder meer pauselijk vertegenwoordiger in Soedan, Zuid-Soedan, Kenia en Eritrea. De aanhoudende droogte vergroot ook het risico op brand. Op het KNMI-meetstation bij Maastricht-Hagen Airport viel in de eerste 4 weken van deze zomer slechts 1,5 millimeter neerslag. Een record voor deze periode. Ook de grondwaterstanden liggen in grote delen van Limburg ruim onder het gemiddelde. De recente dakbranden in Maastricht en Roermond benadrukken daarom het belang van veilig werken. De veiligheidsrichtlijn NEN 6050 schrijft onder meer voor dat na dakwerkzaamheden met open vuur nog 30 tot 60 minuten toezicht wordt gehouden om een smeul- of dakbrand te voorkomen. Een fietser is vanmorgen gewond geraakt bij een verkeersongeval in de Heerlense wijk Heerlerheide. Het ongeluk gebeurde rond 7:30 op de Angelierstraat, waar een fietser en een auto met elkaar in botsing kwamen. Door de klap kwam de fietser op de voorzijde van de auto terecht, waarbij de voorruit barstte. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Over de ernst van de verwondingen is niets bekend. De politie heeft het ongeval afgehandeld en onderzoekt de toedracht. Dan nog het weer in Parkstad. Vanmiddag is het droog en zonnig en loopt de temperatuur op naar 23 graden. Vanaf morgen keert de zomer in volle kracht terug. Veel zon en 30 graden. Woensdag en donderdag wordt het zelfs heet met maxima tussen 35 en 37 graden. Ook richting het weekend blijft het overwegend droog en warm, met opnieuw kans op een regionale hittegolf.
2: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op RTL.

0: Santana. Je hoort het aan de gitaar. Dan met Michelle Bryant en The Game of Love. Met daarvoor Another 45 en Talk to You. En George Michael, tezamen met Elton John. En Don't Let the Sun Go Down on Me. Oftewel, dat waar dit in de 20 minuten dit. Non-stop en breuzeltje vrij. Snel naar het feitje. Wat gebeurde vandaag op deze maandag 27 juli? Bijvoorbeeld in Kerkrade.
1: The spirit of a people. Yes, we can.
0: Het gebeurde vandaag op 27 juli in het jaar 2023. In Kerkrade waren extra activiteiten rond het Wereldmuziekconcours, oftewel het WMC, met optredens in de binnenstad. En er was lekker druk

Dat waar zo meteen deel 2 begint van de middenshow. En dat betekent Emile Santé op de radio. Next to me, ook Suzanne Vree komen eraan met niemand. Dat doe je dus zometeen na 5 uur. Maar eerst nog even Anita Franklin. Tot zometeen voor het tweede gedeelte.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
3: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
4: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoekhamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
3: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
5: Café Brakke zet de tijd op 5 uur.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Een 35-jarige Nederlander is doodgevonden in een hotelkamer net over de grens in het Duitse Rees. De politie gaat uit van een geweldsmisdrijf en zoekt een verdachte. Volgens Duitse media is het slachtoffer mogelijk gewurgd. De man werd levenloos aangetroffen nadat hij niet uitcheckte. Over de toedracht van het geweldsmisdrijf is verder nog niets bekend. Er is ook nog niemand aangehouden. Wel kwam een man samen met de Nederlander bij het hotel aan en ging daarna met hem mee naar zijn kamer. Op het Malawi-meer in Zuidelijk Afrika wordt gezocht naar 4 vermiste Nederlanders. Ze verdwenen nadat ze gisteren met een speedboot vanuit Tanzania naar Malawi waren vertrokken. Ook 3 lokale bemanningsleden zijn vermist. Hulpdiensten zijn een zoekactie gestart. De autoriteiten hebben vissers en andere schippers gevraagd om elk teken van het vaartuig of de opvarenden te melden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken verleent de families consulaire bijstand en heeft contact met de lokale autoriteiten. Ook in Nederland neemt het risico op natuurbranden de komende dagen toe. Volgens de brandweer zijn de natuurgebieden door de aanhoudende droogte nog altijd kurkdroog. En als het warmer wordt en de wind aantrekt, kan de situatie snel verslechteren. De brandweer roept daarom alle recreanten en andere bezoekers van natuurgebieden op om extra voorzichtig te zijn. Nederland is volgens deskundigen nog onvoldoende voorbereid als er meerdere grote natuurbranden tegelijkertijd plaatsvinden. En de Duitse bondskanselier Merz zegt dat de aanslag tijdens de Pride in Berlijn van zaterdagavond niet zonder gevolgen mag blijven. Zo wil hij laten onderzoeken hoe de verdachte ongehinderd kon toeslaan. Volgens Merz was de aanval gericht tegen de queergemeenschap en de open samenleving van Duitsland. De 21-jarige verdachte werd gisteren een dag na de aanslag door de politie doodgeschoten. Hij was al eens veroordeeld en zou zich hebben willen aansluiten bij terreurgroep Islamitische Staat. Het weer, toenemende bewolking, maar wel droog. Ook vannacht als het 10 tot 16 graden wordt met een zwakke, aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen blijft het droog met 's middags volop zon bij 24 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
7: Zometeen op RTV Parkstad. Richard Reggers.
8: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
9: Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Minly Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf.
8: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
10: Lange werk. werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
11: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
12: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
13: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toe. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
11: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Je maakt de lekkerste rijstevlei van het land.
13: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
14: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN.
15: Dit is het begin van het...

Emile Santé en Next to Me. Maar daarvoor nog Suzanne Freek met Niemand. Suzanne Freek die natuurlijk die concert hebben gegeven in Nijmegen. Oh, wat waren ze blij. En dat mag ook. Het waren mega concerten. En nou, schitterend gedaan. En dan kunnen ze nog lang opteren met z'n tweetjes. Eigenlijk met z'n drieën. Alleen de kleine, het kleintje zal het niet helemaal meekrijgen. De kleine voor.

Ja, het klinkt lekker zomers en hij gaat goed. Momenteel staat hij met 3 hits in de hitparade. Dus het gaat ontzettend goed met Bruno Mars. En Risk It All. Zometeen trouwens het tegeltje. Oftewel de spreuk van vandaag. En die gaat over afgeleid zijn. Of juist niet afgeleid zijn. En welk excuus heb je dan? Nou, zometeen komt het eraan. 9 to Circle.

en Zweert. Alalalalalong. Het is hoogste tijd voor het tekeltje, oftewel de spreuk van vandaag. Daar komt ie. Ik ben niet afgeleid. Ik volg meerdere interessante gedachtes tegelijkertijd. Ja!

0: als we in de zomer zitten, dan krijgen we meestal buitenland hitjes op de playlist. En dat mag best, hè. Zoekroot samen met Paul Young en Senza Una Donna. Ja, natuurlijk zometeen Jos. Hij weet wat er gebeurd is in Park Zat. Maar natuurlijk ook het weer, dat komt eraan. En de 20 minuten hit non-stop en breudeltje vrij komen er ook aan, hoor. Bruno Mars komt eraan, Ed Sheeran en nog veel meer. Zometeen.
1: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
2: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
1: Inderdaad, echt vakwerk.
2: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
3: Waar ben jij naartoe geweest?
4: Naar Mondo Verde.
3: Met de nieuwe Havana's Tornado?
4: Ja, dat is een vrije val.
3: Te gek!
4: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
3: Wow!
4: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
3: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
5: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en laat uw gezelschap genieten van een heerlijk buffet, de romantische avondsfeer op het water en de gezelligheid van een feest aan boord. Rederij Stiphout. Een uniek feest op het water.
6: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
7: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
8: Ja, ik had een bulk niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
7: Nee, je hebt niet goed gekeken.
8: Ik had al lang de schade net kunnen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu al geliek gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
7: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
8: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan geliek wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
9: Kom binnen.
10: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi, mag wat kost.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rockmart Inke Ekraden, zei je?
0: EchoCKMAGT.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
3: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
4: De oudere partij en de jongere partij in Heerlen willen opnieuw maatregelen voor de verkeersveiligheid op de Juliana-Bernhardlaan in Hoensbroek, meldt Zo Nieuws. Aanleiding is het ernstige verkeersongeval van 11 juli, waarbij meerdere mensen gewond raakten. De partijen vragen het college welke tijdelijke of permanente maatregelen mogelijk zijn om de weg veiliger te maken. Ook willen ze weten hoe vaker op snelheid wordt gecontroleerd en pleiten ze voor meer betrokkenheid van omwonenden bij de aanpak van de verkeersproblemen. In Heerlen is afgelopen nacht een auto uitgebrand. Het voertuig stond geparkeerd op de NAVO-laan, meldt Zo Nieuws. Even na 3:15 sloegen de vlammen uit de auto en werd de brandweer gewaarschuwd. Die had het vuur snel onder controle, maar de auto was toen al onherstelbaar beschadigd. Over de oorzaak is nog niet bekend, maar brandstichting wordt niet uitgesloten. De rechtbank Limburg heeft een 21-jarige man veroordeeld voor een poging tot doodslag nadat hij begin 2024 samen met anderen vanaf een fietsbrug in Landgraaf een steen en een stoeptegel op passerende auto's gooide. Volgens de rechtbank hadden de inzittenden daarbij kunnen omkomen. De verdachte krijgt 540 dagen jeugddetentie, waarvan 506 dagen voorwaardelijk en een werkstraf van 150 uur. Omdat hij al 34 dagen in voorarrest zat, hoeft hij niet opnieuw de cel in. Ook moet hij samen met zijn mededaders schadevergoedingen betalen. De Heuveland Wandelvierdaagse met start en finish in Berg en Terblijt is bijna volgeboekt. Volgens de organisatie is inmiddels 90% van de startbewijzen vergeven en hebben ruim 7000 wandelaars zich ingeschreven.

0: daar het Brabant volkslied van te maken. Helaas niet gelukt, maar ik moet zeggen, het is wel een goeie om het te doen. Daarvoor dames nog Bruno Mars en Ed Sheeran. En dat waren onder andere dit in de 20 minuten hit non-stop en Breuzeltje vrij. We gaan snel naar een feitje, want wat gebeurde vandaag in het jaar 2022 in Heerlen?
1: The spirit of a people. Yes, we can.
0: Het gebeurde vandaag op 27 juli in het jaar 2022. De brandweer werd ingezet bij wateroverlast in Heerlen. Vooral in Heerlenbaan en Hoensbroek. Na zware regenval, straten liepen tijdelijk onder en riolen werden gecontroleerd vanwege het vele water.

Little Nas X en Montero bij Parkstad, waar we afscheid nemen van de middenshow. Maar je weet het, de middenshow is natuurlijk morgen terug. Absoluut tussen 4 en 6. Na Erik Erkels zijn we er weer. Bis morgen.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
3: Ah!
2: Of zo?
3: Ik snap hier niks van.
2: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan

0: Zet. Kijk op tritonmarketing.nl. Wil jij naar een sfeervolle voetbalwedstrijd in de Duitse Bundesliga? Of een heel weekend live naar de Formule 1? Scoor dan nu je geheel georganiseerde voetbal- of Formule 1-reis. Of je nu alleen met vrienden, je sportteam of vereniging gaat. Morris Sportreizen brengt je met een luxe touringcar op pole position. Kleinschalig, persoonlijk en scherp geprijsd. Kijk snel op morris.nl. Dat is met dubbele R, dubbele Z. Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
2: Komt het oog wel ook wat?
1: Audiofrenzy.nl.
0: Score nu je geheel verzorgde trip naar een voetbalwedstrijd in de Bundesliga met Morris Sportreizen. Kijk snel op morris.nl. Met dubbele R en dubbele Z.
3: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
1: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
4: Café Drakken zet de tijd op 6 uur.
5: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de brand in de Gironde bij Bordeaux ongekend is. Het vuur een eigen leven leidt en zich volledig onvoorspelbaar gedraagt. Dat komt door de combinatie van het weer en het feit dat er veel dennenbomen staan. Die branden veel sneller dan bomen met bladeren. Tot nu toe is zo'n 40.000 hectare verwoest. Het bosbrandseizoen duurt volgens de Europese Commissie misschien wel tot november en de schade zal alle records overtreffen. De Spaanse koning Felipe is in Peru aangekomen om de beëdiging van de nieuwe president bij te wonen. Dat is morgen. Dan neemt de rechtse Fujimori het presidentschap over van interim-president Balcazar, die vandaag nog een gesprek heeft met koning Felipe. Peru was onderdeel van het Spaanse koninkrijk en het is traditie dat de koning van dat land aanwezig is bij de installatie van een nieuwe president. Een 35-jarige Nederlander is doodgevonden in een hotelkamer net over de grens in het Duitse Rees. Het slachtoffer is mogelijk gewurgd en de politie zoekt een verdachte. De man werd levenloos aangetroffen nadat hij niet uitcheckte. Over de toedracht van het misdrijf is verder nog niks bekend. Er is ook nog niemand aangehouden. Wel kwam een man samen met de Nederlander bij het hotel aan en ging daarna met hem mee naar zijn kamer. Op het Malawi-meer in Afrika wordt gezocht naar 4 vermiste Nederlanders. Ze verdwenen nadat ze gisteren met een speedboot vanuit Tanzania naar Malawi vertrokken. Ook 3 lokale bemanningsleden zijn vermist. De autoriteiten hebben vissers en andere schippers gevraagd elk teken van het vaartuig of de opvarende te melden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken verleent de families consulaire bijstand en heeft contact met de lokale autoriteiten. En dan nog het weer. De bewolking neemt toe, maar het blijft droog. Ook vannacht als het 10 tot 16 graden wordt bij een zwakke, aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen droog met 's middags volop zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad, Milano van Beek.
6: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
7: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
8: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld.
2: En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
7: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.

0: smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
1: Zeg maar dag tegen 1 voor 1 inleveren. Een zak vol flessen en of blikjes in één keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.
0: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
2: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
3: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
4: De derde editie van Bring Your Bikes Out op Megaland in Landgraaf heeft zondag zo'n 1300 bezoekers en deelnemers getrokken. Dat is ruim de helft meer dan vorig jaar. Tijdens het evenement konden jongeren op een afgesloten terrein veilig stunten met scooters, motoren en stuntfietsen en werd gestreden om de Nederlandse titels. Volgens de organisatie laat het succes zien dat er behoefte is aan een vaste locatie waar jongeren hun stuntvaardigheden veilig kunnen oefenen. Tijdens het evenement raakten 11 deelnemers licht gewond. Het bleef bij schaafwonden. Jongeren in Zuid-Limburg zijn niet tevreden over de seksuele voorlichting op school. Uit het landelijke onderzoek Seks onder je 25ste blijkt dat ze de lessen gemiddeld beoordelen met een 5,5. Daarom zijn de GGD Zuid-Limburg, de gemeenten Heerlen en Landgraaf en verschillende scholen gestart met het lesprogramma Niet ofwel zwanger. Na een proef op het Juverta en Vista College willen de initiatiefnemers het programma uitbreiden. De lessen gaan onder meer over seksualiteit, SOA's en zwangerschap en sluiten aan op de vragen van leerlingen. Voetbalvereniging Groene Ster uit Heerlenheide is teleurgesteld dat Roda JC de oefenwedstrijd van zaterdag heeft afgezegd. Volgens de Kerkraadse club is dat vanwege meerdere blessures in de selectie. De wedstrijd zou het start zijn vormen van de festiviteiten rond het 100-jarig bestaan van Groene Ster. De amateurclub spreekt van een gebrek aan respect en gaat de samenwerking met Roda JC evalueren. Inmiddels is een vervangende tegenstander gevonden. Het Belgische SV Belicia Bilzen speelt zaterdag om 2:00 in Heerlenheide. Het Belgische fanfare Kemperbloei Achel heeft voor de 5e keer de hoogste titel bij de fanfareorkesten op het Wereldmuziekconcours en Kerkraden gewonnen. Met 97,20 punten bleef het orkest onder leiding van dirigent Ivan Meilemans het Nederlands-Belgische Triple F Collective voor. Een unicum in de geschiedenis van het WMC. Ook was er Limburg succes. Harmonie Sint-Cecilia Grevenbicht Papenhoven veroverde de wereldtitel in de eerste divisie voor harmonieorkesten. In de derde divisie ging de titel naar een harmonieorkest uit Colombia. Woningcoöperatie Weller heeft zorgcentrum Oranjehof in Heerlen verkocht aan zorgorganisatie Sevagram. Met de overname is 21,5 miljoen euro gemoeid. Voor de bewoners verandert niets, omdat Sevagram het complex al huurde. Oranjehof bestaat uit een verpleeghuis met 40 verpleegkamers en 72 woonzorgappartementen. Volgens Weller past de verkoop in een bredere strategie om gespecialiseerd zorgvastgoed af te bouwen. De opbrengst wordt gebruikt voor nieuwe woonzorgconcepten die beter aansluiten bij de toekomstige zorgvraag in de regio. Dan nog het weer in Parkstad. Vanaf morgen keert de zomer in volle kracht terug. Veel zon en 29 tot 30 graden. Woensdag en donderdag wordt het zelfs heet met maximaal tussen 35 en 37 graden. Ook richting het weekend blijft het overwegend droog en warm, met opnieuw kans op een regionale hittegolf.
3: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Boston in heel Zuid-Limburg.
2: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde, in de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo, attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
3: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
4: Ik ga een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
3: Nee, je hebt niet goed gekeken.
4: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
3: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
4: Nou, dan kan ik toch nog zeggen dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bijgemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
2: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar veulst dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
0: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
5: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
2: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
6: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij Taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
5: Kruimeltje, kruimeltje in mijn hand. Nu maakt de mooiste taarten van het land.
2: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
7: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
6: Bij Taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
8: Café Drakke zet de tijd op 7 uur.
9: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Premier Netanyahu van Israël is onderweg naar Washington voor een ontmoeting met president Trump. Volgens Netanyahu gaat het gesprek over bescherming van de Israëlische veiligheid en het uitbreiden van vrede in de regio. De afgelopen tijd waren er spanningen tussen Israël en de Verenigde Staten. Trump had bijna een voorlopig vredesakkoord bereikt met Iran toen Israël doorging met aanvallen op Libanon, van waaruit terreurbeweging Hezbollah opereert, bondgenoot van Iran. Vanaf morgen mag er in Twente en het Vechtdal geen water meer worden gehaald uit kanalen, sloten en beken. Waterschap Vechtstromen heeft dat besloten om zoveel mogelijk water te besparen. Dit onttrekkingsverbod geldt ook voor mensen die hun tuin willen sproeien met water uit een beek. Er moet vanwege de aanhoudende droogte zoveel mogelijk water gespaard worden. Eenzelfde besluit werd eerder al genomen in Limburg, Brabant en delen van Gelderland en Overijssel. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de brand in de Gironde bij Bordeaux ongekend is. Het vuur een eigen leven leidt en zich volledig onvoorspelbaar gedraagt. Dat komt door de combinatie van het weer en het feit dat er veel dennenbomen staan. Die branden veel sneller dan bomen met bladeren. Tot nu toe is zo'n 40.000 hectare verwoest. Het bosbrandseizoen duurt volgens de Europese Commissie misschien wel tot november en de schade zal alle records overtreffen. De Spaanse koning Felipe is in Peru aangekomen om de beëdiging van de nieuwe president bij te wonen. Dat is morgen. Dan neemt de rechtse Fujimori het presidentschap over van interim-president Balcazar, die vandaag nog een gesprek heeft met koning Felipe. Peru was onderdeel van het Spaanse koninkrijk en het is traditie dat de koning van dat land aanwezig is bij de installatie van een nieuwe president. En dan nog het weer. De bewolking neemt toe, maar het blijft droog. Ook vannacht als het 10 tot 16 graden wordt... bij een zwakke, aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen droog met 's middags volop zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
10: Zometeen op RTV Parkstad, Milano van Beek.
11: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 36 0808.
12: Kom binnen!
13: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
12: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
13: Rockmart in Kerkrade, zei je?
12: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
14: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten... kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
15: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
16: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo? Of zo?
17: Ik snap hier niks van.
16: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee naar Luik en geniet van deze bruisende stad. Of beleef het spektakel van de sluizen tijdens de Vier Sluizentocht. Rederij Stiphout. Beleef stad en natuur vanaf het water.
1: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.

0: goede koffie overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner. Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi-specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
1: Komt het oog wel ook wat.
0: Audiofrenzy.nl. Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site. Audiofrenzy.nl. Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
2: De derde editie van Bring Your Bikes Out op Megaland in Landgraaf heeft zondag zo'n 1300 bezoekers en deelnemers getrokken. Dat is ruim de helft meer dan vorig jaar. Tijdens het evenement konden jongeren op een afgesloten terrein veilig stunten met scooters, motoren en stuntfietsen en werd gestreden om de Nederlandse titels. Volgens de organisatie laat het succes zien dat er behoefte is aan een vaste locatie waar jongeren hun stuntvaardigheden veilig kunnen oefenen. Tijdens het evenement raakten 11 deelnemers licht gewond. Het bleef bij schaafwonden. Jongeren in Zuid-Limburg zijn niet tevreden over de seksuele voorlichting op school. Uit het landelijke onderzoek Seks onder je 25ste blijkt dat ze de lessen gemiddeld beoordelen met een 5,5. Daarom zijn de GGD Zuid-Limburg, de gemeenten Heerlen en Landgraaf en verschillende scholen gestart met het lesprogramma Niet of Wel Zwanger. Na een proef op het Juverta en Vista College willen de initiatiefnemers het programma uitbreiden. De lessen gaan onder meer over seksualiteit, SOA's en zwangerschap en sluiten aan op de vragen van leerlingen. Voetbalvereniging Groene Ster uit Heerlerheide is teleurgesteld dat Roda JC de oefenwedstrijd van zaterdag heeft afgezegd. Volgens de Kerkraadse club is dat vanwege meerdere blessures in de selectie. De wedstrijd zou het start zijn vormen van de festiviteiten rond het 100-jarig bestaan van Groene Ster. De amateurclub spreekt van een gebrek aan respect en gaat de samenwerking met Roda JC evalueren. Inmiddels is een vervangende tegenstander gevonden. Het Belgische SV Belicia Bilzen speelt zaterdag om 2:00 in Heerlerheide. Het Belgische fanfare Kemperbloei Achel heeft voor de 5e keer de hoogste titel bij de fanfareorkesten op het Wereldmuziekconcours en Kerkraden gewonnen. Met 97,20 punten bleef het orkest onder leiding van dirigent Ivan Meilemans het Nederlands-Belgische Triple F Collective voor. Een unicum in de geschiedenis van het WMC. Ook was er Limburg succes. Harmonie Sint-Cecilia Grevenbicht Papenhoven veroverde de wereldtitel in de eerste divisie voor harmonieorkesten. In de derde divisie ging de titel naar een harmonieorkest uit Colombia. Woningcoöperatie Weller heeft zorgcentrum Oranjehof in Heerlen verkocht aan zorgorganisatie Sevagram. Met de overname is 21,5 miljoen euro gemoeid. Voor de bewoners verandert niets, omdat Sevagram het complex al huurde. Oranjehof bestaat uit een verpleeghuis met 40 verpleegkamers en 72 woonzorgappartementen. Volgens Weller past de verkoop in een bredere strategie om gespecialiseerd zorgvastgoed af te bouwen. De opbrengst wordt gebruikt voor nieuwe woonzorgconcepten die beter aansluiten bij de toekomstige zorgvraag in de regio. Dan nog het weer in Parkstad. Vanaf morgen keert de zomer in volle kracht terug. Veel zon en 29 tot 30 graden. Woensdag en donderdag wordt het zelfs heet met maximaal tussen 35 en 37 graden. Ook richting het weekend blijft het overwegend droog en warm, met opnieuw kans op een regionale hittegolf.
3: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: te bekijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Pakistan in heel Zuid-Limburg.
2: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
3: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
2: Inderdaad, echt vakwerk.
3: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
4: Mindy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Mindy Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasseretten. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezellig ook. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
5: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails en good vibes. Brasserie-brakke.nl.
6: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
5: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
7: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
6: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
8: Café Brakke zet de tijd op 8 uur.
9: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Er is langs meerdere snelwegen in ons land een boerenprotest aan de gang tegen de stikstofplannen van het kabinet. De boeren willen hun vergunningen houden en willen dat landbouwminister Van Essen de plannen intrekt. Er staan tientallen tractoren naast de A2 tussen Vianen en Nieuwegein, langs de A16 bij de Moerdijkbrug en naast de Merwedebrug op de A27. De boeren staan bewust niet op de snelwegen omdat ze het publiek hard nodig hebben, aldus een van hen. De rechtbank in Rotterdam heeft twee broers van 21 en 24 veroordeeld tot 2 en 4 jaar cel voor het seksueel uitbuiten van minderjarigen en mensenhandel. Hun slachtoffers tussen de 13 en 17 jaar kwamen uit Oekraïne en moesten werken in de prostitutie. De broers opereerden vanuit het huis van hun vader in Maassluis en hun slachtoffers begonnen met onder andere schoonmaakwerk en het verkopen van vapes, maar het ging van kwaad tot erger en uiteindelijk moesten ze betaalde seks hebben. Premier Netanyahu van Israël is onderweg naar Washington voor een ontmoeting met president Trump. Volgens Netanyahu gaat het gesprek over bescherming van de Israëlische veiligheid en het uitbreiden van vrede in de regio. De afgelopen tijd waren er spanningen tussen Israël en de Verenigde Staten. Trump had bijna een voorlopig vredesakkoord bereikt met Iran toen Israël doorging met aanvallen op Libanon, van waaruit terreurbeweging Hezbollah opereert, bondgenoot van Iran. Vanaf morgen mag er in Twente en het Vechtdal geen water meer worden gehaald uit kanalen, sloten en beken. Waterschap Vechtstromen heeft dat besloten om zoveel mogelijk water te besparen. Dit onttrekkingsverbod geldt ook voor mensen die hun tuin willen sproeien met water uit een beek. Er moet vanwege de aanhoudende droogte zoveel mogelijk water gespaard worden. Eenzelfde besluit werd eerder al genomen in Limburg, Brabant en delen van Gelderland en Overijssel. En dan nog het weer. De bewolking neemt toe, maar het blijft droog. Ook vannacht als het 10 tot 16 graden wordt, bij een zwakke, aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen droog met 's middags volop zon en dan wordt het 24 tot...
8: Zometeen op RTV Parkstad. Maurice Kamelot.
10: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolf Hulstedich Toes aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
11: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
12: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
13: Hé hey mam, Mondelverde heeft een nieuw waterpark. De Pirate Splash.
12: En ze hebben ook dieren, wereldtuinen en attracties.
13: Mama, wanneer gaan wij naar Mondelverde?
14: Krammeltje, krammeltje, wist je het al?
15: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.

0: jij mij misschien iets te vertellen?
1: Ja, ik had een bulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
0: Nee, je hebt niet goed gekeken.
1: Ik had al lang beschadigd met Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
0: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
1: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenet Koenen regelt alles.
2: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
0: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
3: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in...

Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Er is langs meerdere snelwegen in ons land een boerenprotest aan de gang tegen de stikstofplannen van het kabinet. De rechtbank in Rotterdam heeft twee broers van 21 en 24 veroordeeld tot 2 en 4 jaar cel voor het seksueel uitbuiten van minderjarigen en mensenhandel. Premier Netanyahu van Israël is onderweg naar Washington voor een ontmoeting met president Trump. En vanaf morgen mag er vanwege de droogte in Twente en het Vechtdal geen water meer worden gehaald uit kanalen, sloten en beken. En dan nog het weer. De bewolking neemt toe, maar het blijft droog. Vannacht wordt het 10 tot 16 graden. Morgen is het droog met 's middags volop zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoekhamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
3: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
4: Ah!
3: Of zo?
4: Ik snap hier niks van.
3: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee. Beleef de historische vaarroute en ontdek het bassin, prachtige sluisjes en een heuse vaartunnel. Of kies voor de rondvaart op de Maas, die te combineren is met een grottenbezoek. Rederij Stiphout. Beleef streek en natuur vanaf het water.
3: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is dé hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
4: Komt het oog wel ook wat.
3: Audiofrenzy.nl.
5: Kom binnen.
6: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rockmart in Kerkrade, zei je?
0: Echocmacht.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
3: Café Drakken zet de tijd op 9 uur.
4: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. De vier Nederlanders en drie lokale bemanningsleden die sinds gisteren met een speedboot vermist raakten op het Malawi-meer in Afrika zijn gered. Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten dat medische hulp geboden wordt en het tot een goed einde is gekomen dankzij de zoekactie van de lokale autoriteiten. De boot vertrok gisteren uit Tanzania en had moeten aankomen in de Kata Bay in Malawi. Wat er op het meer gebeurd is, is nog onbekend. Er wordt in Engelen en Bokhoven extra gesurveilleerd nadat meerdere huizen en voertuigen beklad werden met teksten tegen de opvang van asielzoekers. Die opvang is gepland op een bedrijventerrein in Engelen bij Den Bosch. De politie denkt dat in de bekladde woningen mensen wonen die voor de opvang zijn. De gemeente Den Bosch laat weten dat de bewoners worden bijgestaan waar dat kan. Tot nu toe hebben 10 mensen aangifte gedaan, maar er komen nog steeds nieuwe binnen. Er is langs meerdere snelwegen in ons land een boerenprotest aan de gang tegen de stikstofplannen van het kabinet. De boeren willen hun vergunningen houden en willen dat landbouwminister Van Essen de plannen intrekt. Er staan tientallen tractoren naast de A2 tussen Vianen en Nieuwegein, langs de A16 bij de Moerdijkbrug en naast de Merwedebrug op de A27. De boeren staan bewust niet op de snelwegen omdat ze het publiek hard nodig hebben, aldus een van hen. De rechtbank in Rotterdam heeft twee broers van 21 en 24 veroordeeld tot 2 en 4 jaar cel voor het seksueel uitbuiten van minderjarigen en mensenhandel. Hun slachtoffers tussen de 13 en 17 jaar kwamen uit Oekraïne en moesten werken in de prostitutie. De broers opereerden vanuit het huis van hun vader in Maassluis en hun slachtoffers begonnen met onder andere schoonmaakwerk en het verkopen van vapes, maar het ging van kwaad tot erger en uiteindelijk moesten ze betaalde seks hebben. En dan nog het weer. De bewolking neemt toe, maar het blijft droog. Ook vannacht als het 10 tot 16 graden wordt bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen droog met 's middags volop zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
5: Zometeen op RTV Parkstad. Maurice Kamelot.
6: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minly. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minly Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minly Plaza to go.
7: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
8: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
7: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
9: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
3: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
4: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
5: En papa durft niet in.
4: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondelverde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Mondelverde. Wanneer kom jij naar Mondelverde?
3: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
6: Café Brakke zet de tijd op 10 uur.
7: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. De Franse president Macron heeft een bezoek gebracht aan het departement Gironde dat zwaar getroffen wordt door grote natuurbranden. Hij verwacht dat de komende weken zwaar zullen zijn voor de inwoners en zegt dat als het vuur gedoofd is, er een heel nieuw bos moet worden geplant. We zitten in de heftigste situatie die sinds de Tweede Wereldoorlog is waargenomen, aldus Macron. Meer dan 42.000 hectare natuur is verwoest en tienduizenden mensen zijn geëvacueerd. De komende weken gaat het kabinet een deel van de strategische voorraad brandstoffen en olie verkopen, maar geen kerosine omdat die markt te veel onder druk staat. Volgens het ministerie van Economische Zaken moeten hierdoor de brandstofprijzen gaan zakken. De verkoop gebeurt na afspraken met het Internationaal Energieagentschap, die vroeg lidstaten om 400 miljoen vaten vrij te geven. Er is een verdeelsleutel waardoor Nederland een bijdrage levert van 5,4 miljoen vaten. De vier Nederlanders en drie lokale bemanningsleden die sinds gisteren met een speedboot vermist raakten op het Malawi-meer in Afrika zijn gered. Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten dat medische hulp geboden wordt en het tot een goed einde is gekomen dankzij de zoekactie van de lokale autoriteiten. De boot vertrok gisteren uit Tanzania en had moeten aankomen in de Nkata Bay in Malawi. En wat er op het meer gebeurd is, is nog onbekend. Er wordt in Engelen en Bokhoven extra gesurveilleerd nadat meerdere huizen en voertuigen beklad werden met teksten tegen de opvang van asielzoekers. Die opvang is gepland op een bedrijventerrein in Engelen bij Den Bosch. De politie denkt dat in de bekladde woningen mensen wonen die voor de opvang zijn. De gemeente Den Bosch laat weten dat de bewoners worden bijgestaan waar dat kan. Tot nu toe hebben 10 mensen aangifte gedaan, maar er komen nog steeds nieuwe binnen. En dan nog het weer. Vannacht ligt de minimumtemperatuur tussen de 10 en 16 graden. Het blijft droog en er staat een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Overdag blijft het droog met 's middags volop zon en 24 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Marco Smeets. Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in...

0: Broodje, krummeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
1: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
2: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toe. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
0: Krammetje, krammetje, zet je de wekker?
3: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.

0: Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
1: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
2: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
1: Nee, je hebt niet goed gekeken.
2: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto beter stel. En mijn route wordt nou ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
1: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerle, Maastricht, Geleen en Roermond.
2: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bijgemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
0: Bij Taxi Centrale Beers.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rockmart Inke Ekraden, zei je?
0: Echocmacht.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
3: Café Brakke zet de tijd op 11 uur.
4: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op RTV Parkstad. De delegatie van de Verenigde Staten is weggelopen bij de VN-veiligheidsraad toen Frankrijk het woord kreeg, omdat het boos is op het land dat kritiek op Amerika heeft omdat het tegen de herbenoeming van VN-mensenrechtenchef Turk had gestemd. Volgens de Fransen was Amerika ooit een baken van mensenrechten, maar niet meer. Amerika noemt dit hypocriet. Turk is onder andere tegen het Israëlische optreden in Gaza. 10 landen waren tegen zijn herbenoeming, waaronder Israël. De Franse president Macron heeft een bezoek gebracht aan het departement Gironde dat zwaar getroffen wordt door grote natuurbranden. Hij verwacht dat de komende weken zwaar zullen zijn voor de inwoners en zegt dat als het vuur gedoofd is, er een heel nieuw bos moet worden geplant. We zitten in de heftigste situatie die sinds de Tweede Wereldoorlog is waargenomen, aldus Macron. Meer dan 42.000 hectare natuur is verwoest en tienduizenden mensen zijn geëvacueerd. De komende weken gaat het kabinet een deel van de strategische voorraad brandstoffen en olie verkopen, maar geen kerosine omdat die markt te veel onder druk staat. Volgens het ministerie van Economische Zaken moeten hierdoor de brandstofprijzen gaan zakken. De verkoop gebeurt na afspraken met het Internationaal Energieagentschap. Die vroeg lidstaten om 400 miljoen vaten vrij te geven. Er is een verdeelsleutel waardoor Nederland een bijdrage levert van 5,4 miljoen vaten. De 4 Nederlanders en 3 lokale bemanningsleden die sinds gisteren met een speedboot vermist raakten op het Malawi-meer in Afrika zijn gered. Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten dat medische hulp geboden wordt en het tot een goed einde is gekomen dankzij de zoekactie van de lokale autoriteiten. De boot vertrok gisteren uit Tanzania en had moeten aankomen in de Kata Bay in Malawi. Wat er op het meer gebeurd is, is nog onbekend. En dan nog het weer. Vannacht ligt de minimumtemperatuur tussen de 10 en 16 graden. Het blijft droog en er staat een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Overdag blijft het droog met 's middags volop zon en 24 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
5: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
6: Komt het oog wel ook wat.
5: Audiofrenzy.nl.
7: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
5: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
8: Klaar met werken? Autovies? Zelfs bedrijfsbussen kunnen in onze carwash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En win je carwash. Keeps you moving.
9: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
10: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
11: Ah!
10: Of zo?
11: Ik snap hier niks van.
10: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de brunchcruise,

Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.

0: bekijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Boston in heel Zuid-Limburg.
2: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
3: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
4: Waar ben jij naartoe geweest?
5: Naar Mondo Verde?
4: Met de nieuwe Havana's Tornado?
5: Ja, dat is een vrije val.
4: Te gek!
5: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
4: Wow!
5: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
4: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
3: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
6: Café Drakken zet de tijd op 12 uur.
7: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. De Russische president Poetin wil dat Armenië een referendum houdt over de wens lid te worden van de Europese Unie. Het Kremlin zegt dat Poetin daarop heeft aangedrongen in een gesprek met premier Pashinyan van Armenië. Dat land is een bondgenoot van Rusland, maar sinds de partij van Pashinyan de verkiezingen won, is de koers gewijzigd richting het Westen. De Armeense premier zegt dat zo'n referendum pas mogelijk is als toetreding tot de EU is aangevraagd en de kwestie concreet vorm krijgt. De delegatie van de Verenigde Staten is weggelopen bij de VN-veiligheidsraad toen Frankrijk het woord kreeg, omdat het boos is op het land dat kritiek op Amerika heeft, omdat het tegen de herbenoeming van VN-mensenrechtenchef Turk had gestemd. Volgens de Fransen was Amerika ooit een baken van mensenrechten, maar niet meer. Amerika noemt dit hypocriet. Turk is onder andere tegen het Israëlische optreden in Gaza. 10 landen waren tegen zijn herbenoeming, waaronder Israël. De Franse president Macron heeft een bezoek gebracht aan het departement Gironde dat zwaar getroffen wordt door grote natuurbranden. Hij verwacht dat de komende weken zwaar zullen zijn voor de inwoners en zegt dat als het vuur gedoofd is, er een heel nieuw bos moet worden geplant. We zitten in de heftigste situatie die sinds de Tweede Wereldoorlog is waargenomen, aldus Macron. Meer dan 42.000 hectare natuur is verwoest en tienduizenden mensen zijn geëvacueerd. De komende weken gaat het kabinet een deel van de strategische voorraad brandstoffen en olie verkopen, maar geen kerosine omdat die markt te veel onder druk staat. Volgens het ministerie van Economische Zaken moeten hierdoor de brandstofprijzen gaan zakken. De verkoop gebeurt na afspraken met het Internationaal Energieagentschap. Die vroeg lidstaten om 400 miljoen vaten vrij te geven. Er is een verdeelsleutel waardoor Nederland een bijdrage levert van 5,4 miljoen vaten. En dan nog het weer. Vannacht ligt de minimumtemperatuur tussen de 10 en 16 graden. Het blijft droog en er staat een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Overdag blijft het droog met 's middags volop zon en 24 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Strakke zet de tijd op 1 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. De Russische president Poetin wil dat Armenië een referendum houdt over de wens lid te worden van de Europese Unie. Het Kremlin zegt dat Poetin daarop heeft aangedrongen in een gesprek met premier Pashinyan van Armenië. Dat land is een bondgenoot van Rusland, maar sinds de partij van Pashinyan de verkiezingen won, is de koers gewijzigd richting het Westen. De Armeense premier zegt dat zo'n referendum pas mogelijk is als toetreding tot de EU is aangevraagd en de kwestie concreet vorm krijgt. De delegatie van de Verenigde Staten is weggelopen bij de VN-veiligheidsraad toen Frankrijk het woord kreeg, omdat het boos is op het land dat kritiek op Amerika heeft, omdat het tegen de herbenoeming van VN-mensenrechtenchef Turk had gestemd. Volgens de Fransen was Amerika ooit een baken van mensenrechten, maar niet meer. Amerika noemt dit hypocriet. Turk is onder andere tegen het Israëlische optreden in Gaza. 10 landen waren tegen zijn herbenoeming, waaronder Israël. De Franse president Macron heeft een bezoek gebracht aan het departement Gironde dat zwaar getroffen wordt door grote natuurbranden. Hij verwacht dat de komende weken zwaar zullen zijn voor de inwoners en zegt dat als het vuur gedoofd is, er een heel nieuw bos moet worden geplant. We zitten in de heftigste situatie die sinds de Tweede Wereldoorlog is waargenomen, aldus Macron. Meer dan 42.000 hectare natuur is verwoest en tienduizenden mensen zijn geëvacueerd. De komende weken gaat het kabinet een deel van de strategische voorraad brandstoffen en olie verkopen, maar geen kerosine omdat die markt te veel onder druk staat. Volgens het ministerie van Economische Zaken moeten hierdoor de brandstofprijzen gaan zakken. De verkoop gebeurt na afspraken met het Internationaal Energieagentschap, die vroeg lidstaten om 400 miljoen vaten vrij te geven. Er is een verdeelsleutel waardoor Nederland een bijdrage levert van 5,4 miljoen vaten. En dan nog het weer. Vannacht ligt een minimumtemperatuur tussen de 10 en 16 graden. Het blijft droog en er staat een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Overdag blijft het droog met 's middags volop zon en 24 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.